0: Beluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
1: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669
0: naar 685-55.
1: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak.

0: 1-0-0. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Sunrise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.
2: Paradise FM. I'm losing my self-control.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Karen Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof twee gewonde mannen aan. Eén van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische troepen blijven, zolang als dat noodzakelijk is, in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij verdedigde de oorlog tegen Iran en benadrukte dat Israël is gered van nucleaire uitroeiing. Netanyahu erkende dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met de Amerikaanse president Donald Trump, maar dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsbelangen van Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan twee decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Høiby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Caring Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof 2 gewonde mannen aan. Een van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische troepen blijven, zolang als dat noodzakelijk is, in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij verdedigde de oorlog tegen Iran en benadrukte dat Israël is gered van nucleaire uitroeiing. Netanyahu erkende dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met de Amerikaanse president Donald Trump, maar dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsbelangen van Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan 2 decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Høiby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yeah.

take this anymore.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Karen Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof 2 gewonde mannen aan. Eén van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische troepen blijven, zolang als dat noodzakelijk is, in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij verdedigde de oorlog tegen Iran en benadrukte dat Israël is gered van nucleaire uitroeiing. Netanyahu erkende dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met de Amerikaanse president Donald Trump, maar dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsbelangen van Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan 2 decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Høiby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: favoriete liedjes. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag. Uit volle borst.
1: Amigo, ¿y qué es?

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Karen Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof 2 gewonde mannen aan. Eén van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische troepen blijven, zolang als dat noodzakelijk is, in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij verdedigde de oorlog tegen Iran en benadrukte dat Israël is gered van nucleaire uitroeiing. Netanyahu erkende dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met de Amerikaanse president Donald Trump, maar dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsbelangen van Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan 2 decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Høiby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Caring Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof twee gewonde mannen aan. Eén van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische troepen blijven, zolang als dat noodzakelijk is, in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij verdedigde de oorlog tegen Iran en benadrukte dat Israël is gered van nucleaire uitroeiing. Netanyahu erkende dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met de Amerikaanse president Donald Trump, maar dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsbelangen van Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan twee decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Heuby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Heuby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Thuiszorgorganisatie Caring Cares heeft het hoger beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Een burenruzie in de Juliana van Stolberglaan is zaterdagavond uit de hand gelopen. De politie kreeg rond 11:30 melding van een vechtpartij en trof 2 gewonde mannen aan. Een van hen raakte gewond aan zijn vinger door een koevoet. De politie heeft beide mannen, van 53 en 42 jaar, aangehouden. De koevoet is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische troepen blijven, zolang als dat noodzakelijk is, in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij verdedigde de oorlog tegen Iran en benadrukte dat Israël is gered van nucleaire uitroeiing. Netanyahu erkende dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met de Amerikaanse president Donald Trump, maar dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsbelangen van Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat er begin 2027 weer presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit na meer dan 2 decennia zonder nieuwe verkiezingen. Abbas, die in 2005 de laatste verkiezingen won, heeft zijn ambtstermijn overschreden. Hij kondigde eerder al verkiezingen aan voor de Palestijnse Nationale Raad in november van dit jaar. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg Heuby om vrijlating uit voorlopige hechtenis afgewezen. Heuby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, zit sinds 2 februari in de gevangenis en werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder andere verkrachtingen en huiselijk geweld. Hij heeft 3 eerdere pogingen gedaan om vrij te komen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Het Nederlandse marineschip Zijner Majesteits Groningen heeft in samenwerking met de kustwacht een drugstransport onderschept in de Caribische Zee nabij Aruba. Na een melding van een patrouillevliegtuig werd de verdachte boot klemgezet. Twee opvarenden zijn overgedragen aan de Arubaanse politie en de drugs zijn vernietigd. Thuiszorgorganisatie Karen Cares heeft het hoge beroep verloren over de bouw van een appartementencomplex aan de Liraweg. Het Hof van Justitie oordeelde dat de eerdere bouwvergunning uit 2022 definitief is. De zorgorganisatie stelde dat de uitbreiding van balkons en terrassen voor hinder zorgt, maar het Hof wees dit af. Dan nog internationaal nieuws. Duitsland wijst het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034 af. De Duitse minister van Europese Zaken, Günther Kriegbaum, noemt de financiering volstrekt buitensporig. Nederland en Zweden delen deze mening. De Oostenrijkse minister Claudia Bauer pleit voor substantiële bezuinigingen. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 27 jaar geëist voor Paolo Falzone, hoofdverdachte in het proces rond het carnavalsdrama van Strepi Bracagni. In 2022 reed hij onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalsvierders aan, wat leidde tot 7 doden en tientallen gewonden. Antonino Falzone, passagier in de auto, werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp. Tegen hem is 2 jaar gevangenisstraf geëist. Woensdag maakt de rechtbank de straffen bekend. De gesprekken over een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten beginnen waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland. Dit meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Sayed Abbas Araghchi. Op dezelfde dag gaat de tijdelijke overeenkomst officieel van kracht. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat het akkoord al elektronisch is ondertekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: beste catamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
1: Chivis Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivis Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivis Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Oh ja, van harte goedemorgen. Je dinsdagochtend staat klaar. Jennifer Lopez is hier.

Nog steeds going strong, deze gasten van Journey. Nog steeds op tour door de hele wereld. Je hoorde zo Paradise op de vroege dinsdagochtend. Don't stop believing. Het is 13 minuten over 6. Nog even één keer uit te rekken. Hè, zo. Oh, wat hebben we toch weer een prestatie geleverd om naar de wekker te luisteren, vind je niet? Zometeen eens even kijken naar wat er gebeurd is in de wereld terwijl wij op één oor lagen. Naar Ilse de Lange op Paradise.

Hey, het is de CNCO, Megan Trainor en Sean Paul op Paradise. 103.1, van harte goedemorgen. Hey DJ. Op de dinsdagochtend laten we even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij in onze tijdzone aan het tukken waren. Ja, dan draait het allemaal maar door en door. Hè. De G7-top in Frankrijk staat in het teken van internationale spanningen van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten tot handel en defensie. De Franse president Macron probeert vooraf een goede sfeer te creëren door president Trump uitgebreid te ontvangen in het paleis van Versailles. De twee leiders hebben een wisselvallige relatie, maar Frankrijk hoopt de Amerikaanse president aan boord te houden bij belangrijke afspraken over veiligheid en economie. Achter de schermen wordt rekening gehouden met stevige discussies tussen die G7-landen. Dan naar het Rode Kruis. Daar slaan ze alarm over de verwachte gevolgen van een nieuwe El Niño-periode. Vooral in delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika dreigen langdurige droogtes, mislukte oogsten en tekorten aan drinkwater. Hulporganisaties vrezen dat miljoenen mensen afhankelijk zullen worden van noodhulp als extreme weersomstandigheden zich verder gaan ontwikkelen. El Niño ontstaat door opwarming van zeewater in de Stille Oceaan en kan wereldwijd weersystemen ontregelen. Dan naar Amerika. Bij een ongeluk met een Amerikaanse B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 mensen om het leven gekomen. Het toestel stortte neer tijdens een trainingsvlucht, waarna een grote reddings- en bergingsonderzoek werd opgestart. Bij de B-52 is een van de bekendste lange afstandsbommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht. Hij wordt al sinds de jaren 50 gebruikt. De onderzoekers proberen te achterhalen of een technisch mankement, menselijk handelen of andere factoren hebben geleid tot deze crash. En dan in Scheveningen is het eerste vaatje Hollandse Nieuwe feestelijk aan land gebracht. Het historische vissersschip dat de haring binnenbracht werd ontvangen door veel publiek langs de haven. De start van het haringseizoen is al decennia lang een traditie in Nederland en ook hier op Curaçao trouwens. Hè. En ieder jaar trekt te veel belangstelling. Volgens kenners is de kwaliteit van de nieuwe haring dit jaar uitstekend. Mede dankzij de gunstige omstandigheden waarin de vis is gevangen. Hij is wat vettig, heb ik me laten vertellen. Dus laat maar komen. Hè. Wanneer gaat dat eerste vaatje de oceaan oversteken? Is dan toch weer de vraag. Hè. Maar één ding is zeker, ik heb daar wel trek in. Ja, en heel eerlijk, het is dan 6:23 momenteel. Maar ik zou er wel eentje lusten hoor. Kom maar door met zo'n Hollandse nieuwe.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maturin Curiels Bank, preferred partner van Water Refill Program
2: Curaçao. Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Van harte goedemorgen. Het is Paradise op je vrolijke dinsdagochtend, de 16e van juli, aangeschoven voor het nieuws van 6:30. Is Nelly Rossa. Bon dia, goedemorgen.
5: Het Nederlandse marineschip Zijner Majesteit Groningen heeft in nauwe samenwerking met de kustwacht een drugstransport onderschept in de Caribische Zee. De actie vond afgelopen donderdag plaats vlakbij Aruba. Nadat een patrouillevliegtuig van de kustwacht de verdachte boot in het vizier kreeg, kwam de Groningen direct in actie. Uiteindelijk zijn de drugs inmiddels vernietigd en de Groningen is pas sinds begin deze maand actief als het nieuwe stationsschip in de regio. En Curaçao en Bonaire zijn dit jaar niet genomineerd voor de prestigieuze Appeltjes van Oranje. Het Oranje Fonds heeft deze week de genomineerde initiatieven bekendgemaakt met als thema van dit jaar samen armoede doorbreken. Hoewel Curaçao en Bonaire niet genomineerd zijn, maken twee andere Caribische initiatieven wel kans op de onderscheiding. Het gaat om Trampoline Patrabau uit Aruba en Mega D Youth Foundation uit Sint Eustatius. Zij nemen het op tegen 8 genomineerde projecten uit Nederland. De 3 uiteindelijke winnaars worden op donderdag 8 oktober persoonlijk de koningin Maxima in het zonnetje gezet op Paleis Noordeinde. Dan ontvangen ze een bronzen beeldje dat is ontworpen en gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van €25.000. En internationaal nieuws, 3 bungee jump instructeurs die betrokken waren bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw zijn aangeklaagd voor doodslag, meldt de Braziliaanse media. De vrouw werd door de instructeurs van een brug geduwd terwijl ze niet vast zat aan een touw. Na het ongeluk probeerden 2 van de 3 verdachten te vluchten, meldt CNN Brazil. De Braziliaanse politie wist het tweetal op te sporen. De 3 mannen zijn nu aangeklaagd voor doodslag.
4: Oh. Ja, Gertie, het is verschrikkelijk.
6: De ochtendkrant van Nelly.
4: Als je dan toch hier bent, laten we dan eens even kijken naar wat er in de ochtendkrant staat opgeschreven.
5: Hè. Natuurlijk nog veel aandacht voor onze Blue Wave, voor ons nationaal elftal daar zo in Amerika.
4: Ja.
5: Ze zijn weer gaan trainen naar de helaas teleurstellende uitslag.
4: Nee, maar je moet er trots op zijn.
5: We zijn trots, maar ja, het was natuurlijk een teleurstellende uitslag. En ze gaan dus nu weer keihard tegenaan om te trainen. Ze hebben weer getraind in het stadion daar zo bij Boca Raton. En de training begon gisteren om 10:00 AM... waarbij de eerste 15 minuten open waren voor de pers. De selectie warmde zoals gewoonlijk op. Waarbij de spelers begonnen met het lopen van 2 rondjes. Nou, ze hebben echt een gedetailleerd verslag van gemaakt op de voorpagina van de Extra.
4: Ja.
5: En de selectie van Curaçao traint vanochtend om 10:00 opnieuw, om zo de voorbereiding voor te zetten op de wedstrijd tegen Ecuador van zaterdagavond. Verder in de krant is ook in de Extra dat Curaçao records breekt op Google door het WK-debuut. Het WK-debuut van de Ola Blauw van de Blue Wave houdt de gemoederen wereldwijd flink bezig. De interesse in ons eiland is geëxplodeerd. Gisternacht, of althans eergisteren, bereikte de zoekterm Curaçao op Google Trends de maximale score van 100. En dat is het hoogste zoekvolume in de afgelopen 5 jaar.
4: Zo.
5: Sinds de historische wedstrijd van zondag schieten de statistieken omhoog en blijft ook de wereldwijde belangstelling onverminderd groot. En de krant schrijft dan ook dat Curaçao staat hiermee definitief en nadrukkelijk op de wereldkaart.
4: En ik ben heel erg benieuwd hoe wij dat gaan merken in het aantal toeristen wat binnen nu een half jaar naar ons toe gaat komen. Ken je dat uit de film? Een beetje zo filmisch dat je dan dan zit je ergens. De hoofdrolspeler die zit ergens aan tafel en die hoort wat gedreun gedaan. Er beginnen eens wat lampen te knipperen. En ineens komt er een horde aan mensen aangerend. Zo, of een stel bisons die binnenkomt rennen. Moeten we dat toerisme voor de komende 6 maanden ook zo voor ons schetsen? Als een ware wervelwind die binnenkomt gewalst?
5: Nee, je zag al dat er meer interesse is in Curaçao als vakantiebestemming. Toevallig weet ik zelf van mensen die komen uit de regio om de wedstrijden hier ook gewoon te kunnen bijwonen.
4: Ja.
5: Omdat ze de sfeer willen proeven. In plaats van dat ze dus naar het WK, naar de VS gaan. Ook omdat het natuurlijk soms moeilijker is vaak qua visa.
4: Ja.
5: Dat het makkelijker is om hier bij te wonen. Dus we merken het nu al. Dus die interesse voor het WK en Curaçao.
4: Ja. Nou goed. Leuk. Verder nog andere berichten?
5: Nou, in de extra ook hebben ze dus Dean Rozier gesproken. De Kortijn-eigenaar.
4: Ja.
5: Die dus een boekje opendoet over de moeizame overname van Lovers. Want de overname van het failliete ijs- en zuivelbedrijf Lovers door Kortijn is alles behalve soepel verlopen. Dat zegt Dean Rozier tegen Gino Bernardina van de podcast Tres Orco Gino. Lovers werd rond de jaarwisseling onverwacht failliet verklaard na een interne familie-escalatie bij de familie van der Duis. Lovers is natuurlijk een familiebedrijf. En hoewel Kortijn snel een bod moest uitbrengen, omdat de curator de bedrijfsvoering niet kon overzien, sleepte de afhandeling zich 4 maanden voort, zo stelt de extra. In die tijd raakten de grondstoffen en verpakkingsmaterialen op, waardoor Kortijn uiteindelijk een heel ander bedrijf aantrof dan in januari. Dankzij de inzet van de tweede curator is het deal alsnog rondgekomen en alle 140 personeelsleden hebben dus hun baan behouden. En om direct te kunnen opstarten is dus gekozen voor een snelle oplossing. Alle producten krijgen voorlopig dus die uniforme verpakking waarop de inhoud apart wordt geprint. Dus echt zo'n QR-code waarmee je dan kan zien wat de ingrediënten lijst.
4: Ik heb ze geproefd.
5: Ja?
4: Dit weekend. Ik heb een proefrijtje thuis georganiseerd met de meiden. De orange juice hebben we gehad en de apple juice en de fruit punch.
5: Mm-hmm.
4: Ja.
5: Mm-hmm. En?
4: Nou ja, als het ijs koud is, is het gewoon lekker te drinken.
5: Mmm.
4: Okay.
5: Of je verschil? Is het wat meer, vers fruit in zit?
4: Hoe zeg je dat netjes? Het proeft niet per se naar vers fruit.
5: Mm.
4: Ja. Maar dat kan aan mij liggen hoor. Maar ik had niet zoiets van, dit is nou heel gezond voor je.
5: Mm.
4: Maar het is wel lekker.
5: Oké, okay, minder suiker dan voorheen?
4: Dat weet ik niet. Ik ben niet zo'n sapjes-expert.
5: Oké. Okay. Nou, in ieder geval vraagt Dean Rozier de gemeenschap om een beetje geduld tijdens deze transitieperiode. Ze hebben weliswaar de machine en de recepten overgenomen, maar niet de merknaam of het logo van Lovers. En wat er verder nog staat, dat wisten we natuurlijk allemaal al, dat die gezondere formules van sappen op basis van fruitconcentraat zonder conserveringsmiddelen en met zo min mogelijk toegevoegde suikers.
4: Ja.
5: Nou, dat is onder andere wat er is in de krant staat. Verder ook gisteren was de Schottengatweg Noord tijdelijk afgezet na chemische lekkage uit een vrachtwagen.
4: Oh.
5: Want ter hoogte van Mangosta Rio Canario was dus een passerende vrachtwagen, had dus enkele kratten met zuur. En die waren dus van die vrachtwagen gevallen, waardoor de vloeistof over de weg stroomde. De politie sloot de weg direct af voor het verkeer, waarna de brandweer van Rio Canario ter plaatse kwam om het wegdek grondig schoon te spuiten en het zuur te neutraliseren. De situatie is inmiddels onder controle.
4: Ja, nou, dat hoop ik wel. Ja, ik ben er zojuist overheen gereden.
5: Ik vond dat als mijn autobanden een beetje...
4: die slijten wel heel snel deze ochtend. Ja. Nou, hier maar even bij laten dan. Voor dit moment.
5: Ja.
4: Bedankt. Over een uurtje gaan we verder in die ochtendkranten, waar vandaag ook breaking news in staat over het Zeehols.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, buenos dias, goedemorgen. Joe Public hoor je zometeen naar deze.

0: Live and Learn. Het is Joe Public op Paradise. Buenos dias, goedemorgen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, op deze bijzondere dag dat in Scheveningen het groot feest is. Want daar is het eerste vaatje Hollandse nieuwe uit de zee getrokken en aan land gebracht. Dat is toch een heerlijk moment. En ik zat dat net te lezen, de fotootjes erbij te bekijken. Veel mensen die zeggen dan, het is nog veel te vroeg voor haring. Maar ik moet je echt wel eerlijk bekennen, als er nu een bord met Hollandse nieuwe voor mijn snuffert zou staan, dan zou je twee keer kunnen knipperen met je ogen en het bord is volledig leeg. Dat heb ik daar toch trek in. Is dat gek? Ik ben niet zwanger, voor het geval je dat denkt. Maar het ziet er gewoon zo smakelijk uit. Het is ook gewoon zo lekker. Lekker aan de staart, zo heerlijk naar binnen sijpelen. Beetje zo, beetje kouwen, beetje smakken. Oh, heerlijk. Goed, oké. Dat gezegd hebbende, welk dier hoor je hier? Vandaag spelen we voor twee Beach Entrance tickets van het Blue Bay Resort met daarbij 50 piek te besteden bij het pizza-restaurant op het Blue Bay. Als je mij weet te vertellen, welk dier hoor je hier? Als je je ogen dicht doet, dan waan je je op de Wagenborg. Hè? Vind je niet? 675-1031, kom maar door. Welk dier hoor je daar? Op je dinsdagochtend hoor je nu Nelly Furtado. Try.

0: Dus Paradise en Nelly Furtado probeert het en probeert het en probeert het. Ja, en gelijk heeft ze, want dat kan haar zomaar mooie prijzen opleveren.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Rio, goedemorgen, bon dia.
2: Ja.
0: Hallo, zo, hoe is het ermee? Ja, je bent onderweg ergens heen, denk ik. Waar ga je naartoe?
2: Naar school.
0: Naar school, ah ja. Ja. En wat staat er vandaag op het programma? Welke lessen heb je?
2: Geen les, gewoon geen projecten doen bij de school.
0: Geen les, maar projecten?
2: Ja.
0: Wat voor projecten moet ik aan denken dan?
2: Het helpen met schoonmaken en
0: een
2: paar van de
0: klassen verven. Oké. Okay. Ja, ja. Om het weer klaar te maken voor volgend schooljaar natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, lekker bezig zeg. Doe je goed.
2: Ja, hey, natuurlijk.
0: Ja, en jij dacht tussendoor nog even mee te spelen met welk dier hoor je hier voor 50 piek te bestellen bij het Triboel restaurant op het Blueberry Resort met daarbij twee beach entrance tickets. Je hoorde dit geluid. Okay, ja, ja, ja. En toen dacht jij, dat is ongetwijfeld een...
2: zeemeeuw.
0: Een zeemeeuw, ja. Hoe heb je dat zo aan elkaar geknoopt?
2: Ik ben op de water vaak, ik hoor ze heel veel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, precies, ja. En zeker als je een vers visje aan boord hebt liggen, dan zijn ze erg geïnteresseerd in wat jij daar doet.
2: Absoluut, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, Rioel, inderdaad een zeemeeuw zochten wij. Gefeliciteerd, die lekkere Blue Bay prijs is helemaal voor jou. Jee, nou dat dacht ik ja. Ga ervan genieten. Succes vandaag met het klussen op de school.
2: Dankjewel.
0: Later. Hoi. Paradise, 103.1. Nu alle tijd voor de Whispers.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt als naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Pone de Momanche. Basta Carrefour y check tu reproducto nan con sticker blau. Brasa de Momanche. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax de special match. Compra tres of más y botai un ticket cu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participar. Fans nan di banda arriba, de banda bow, binjoy e hola blau.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: Ja, Nelly, goedemorgen. Dan zitten wij toch een beetje te babbelen hier in de studio. Hebben we totaal niet in de gaten dat het precies 7 uur is... en dat Nelly aan de beurt is met het laatste nieuws.
1: De Australische scheidsrechter Sean Evans wordt niet gestraft voor het omstreden handgebaar dat hij maakte op het WK voetbal. Dat heeft de FIFA besloten. Evans lag onder vuur omdat het gebaar geassocieerd wordt met extreem rechts. Maar de scheidsrechter ontkent in alle toonaarden dat er opzet in het spel was. Het incident gebeurde vlak voor de aftrap van Duitsland tegen Curaçao, toen de video scheidsrechters in beeld werden gebracht. Volgens Evans ging het om een volledig onbewuste, onvrijwillige beweging. Discriminatiewaakhond Fair Network eiste direct zijn vertrek, maar de tuchtcommissie van de FIFA ziet na onderzoek geen reden voor maatregelen. De 38-jarige Evans reageert opgelucht en mag de rest van het WK gewoon actief blijven als VAR. En een 2-jarig jongetje dat gisteren uit een raam op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam was gevallen, is overleden. Dat meldt de Rotterdamse politie op X. Het jongetje raakte ernstig gewond en werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Hij werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen. En lokaal nieuws, het marineschip Zijner Majesteit Groningen heeft vlakbij Aruba een drugstransport onderschept. Na een melding van een kustwachtvliegtuig zette de marine de verdachte boot met een helikopter en snelle boten klem. De 2 opvarenden en de drugs zijn op Aruba overgedragen aan de politie. De lading is inmiddels vernietigd. De Groningen is pas sinds begin deze maand actief in de regio. En initiatieven uit Aruba en Sint-Eustatius maken dit jaar kans op een appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds maakte de nominaties voor het thema Samen armoede doorbreken deze week bekend. Curaçao en Bonaire vallen dit keer buiten de boot, nadat Curaçaose Pro Vista vorig jaar nog won. Koningin Maxima reikt de prijzen van €25.000 op 8 oktober uit op Paleis Noordeinde. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: iedere dag uit volle borst. Dat doe je op 103.1. Het is Paradise in Spandau Ballet, hoorde je daar. Tenminste, ik zeg wel Paradise, maar tijdens deze periode van het WK weet je het wel. Dan,
1: dit

0: bij de Douchy Bar in het Rifford of bij Pirate Bay kun je ook lekker terecht om op voetbal te kijken met een ijskoude brasa in die hand. Ja, voetbal. Dat is meer dan alleen bier, hè, Jeroen? Goedemorgen.
1: Ja, dat is meer dan alleen bier. Maar de roem van Curaçao reikt ver. Hè? Want in Mexico is er een man.
0: Ja.
1: En die woont in Playa del Carmen. En die is heel bedreven in het maken van lasergravures in glazen, in spiegels en op ringen.
0: Ja.
1: En die heeft een bierglas ontworpen. Je moet eens kijken of je het kan vinden.
0: Ja.
1: Met een foto en de naam. De foto van Livano Comenencia. Dat hij zo op zijn knieën glijdt na zijn doelpunt.
0: Ja.
1: Met zijn naam en alles erbij. En WK 2026. Hartstikke reinig. Dus dat zou een toppertje kunnen zijn. Hè, om in de Brassa Bars zo'n glas.
0: Ja, ja.
1: Dus we moeten er een paar duizend bestellen.
0: Ben Zwaving heet hij. Hij woont in Mexico. En dan runt hij zijn eigen bedrijf. En die hebben dat gelanceerd. Wat leuk.
1: Hebben we nog een andere held.
0: Nou.
1: Dat is het keeper van Kaap Verde hier natuurlijk. Vozinha.
0: Is dat zo, ja?
1: En als ik het goed begreep, betekent dat volgens mij niks anders dan stemmetje.
0: Oh.
1: Maar dat is grote held van het toernooi tot nu toe. Want die heeft, als je dat zo moet geloven, Spanje is een eentje op 0-0 gehouden.
0: Ja.
1: Nou, en daar heb je dus waar Curaçao pech mee had. Wat ik al zei van ja. Als de tegenstander je onderschat, dan heb je een kans. Nou, dat deden de Duitsers dus niet. Die begonnen loeischerp aan de wedstrijd. En de Spanjaarden hadden wat meer last van tegen Kaap Verde. Want Kaap Verde, ik denk dat Curaçao daarvan wint. Weet je, ik vind dat het van Curaçao van hoger niveau is dan Kaap Verde. Maar die houden wel Spanje op 0-0.
0: Ja, ja, ja. De NOS heeft gesproken met de doelman van Kaap Verde.
2: Vozinha, uma grande exibição. Um empate frente à Espanha. E com Vozinha aos 40 anos a ser o melhor em campo.
3: Sim, uma grande exibição de toda a equipa. Trabalhamos muito para esse momento. Nós realizamos esse sonho. O esforço é todos os jogadores. Estamos muito felizes. Sabíamos que era ia ser fácil.
0: We hebben hard gewerkt, zegt hij. Iedereen heeft zijn best gedaan en we hebben het voor elkaar gekregen. Vrij vertaald.
1: Ja, prachtig toch? Ja, 40 jaar ook nog, is die man.
0: Zo, ja.
1: En hij is inmiddels van 43.000 volgers naar 1,8 miljoen volgers op Instagram gegaan.
0: Kanonnen, hé. Hey. Ja,
1: zo snel.
0: Ja, ja. Zo snel kan het gaan als je meedoet met het WK voetbal natuurlijk, hè. Wij hebben niks te vrezen voor ze, zeg jij.
1: Wat, voor Kaap Verde?
0: Ja.
1: Als je daar tegen zou spelen, niet. Maar nee. Goed, dat gaat dit toernooi niet gebeuren.
0: Nee.
1: We hebben te maken met Ecuador.
0: Ja,
1: focus. Nou, dat is nog wel een heel ander verhaal. En ondertussen zie je ook wel dat de Noord-Afrikaanse landen het best wel goed doen. Hè? De Arabische landen. Saudi-Arabië gisteren 1-1 tegen Uruguay. Nou, Iran gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Het was allemaal gelijk gisteren. België tegen Egypte. Nou, die kwamen nog goed weg. Dat ze uiteindelijk nog gelijk maakten, want daar zag het niet echt naar uit. Zo zie je maar, als je niet volle kracht en volle sterkte aan je duel begint, dan kan je het heel lastig krijgen.
0: Ja. Dan nog een opvallend bericht uit Engeland. Daar heeft een radiozender wat bekendgemaakt. Wat eigenlijk nog niet de wereld in mocht. Maar de wereldbeker die wordt uitgereikt na de finale op 19 juli door de Amerikaanse president Donald Trump. Ja,
1: ja dat heb ik ook meegekregen. Ja, ach ja, wat moet je ervan vinden? het is Amerika en hij is de president.
0: Ja.
1: En goed, daar zullen misschien de presidenten van Canada en Mexico ook nog wel iets van vinden.
0: Ja.
1: Die zouden het misschien ook wel, dan zou je toch inderdaad met z'n drieën dan moeten doen.
0: Ja.
1: Dan was dat nog weer iets chiquer geweest, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, deze man die verdient ook de Nobelprijs van de Vrede, toch? Dus dan mag hij dit ook wel doen.
1: Ja. Nou, dat is waar. Nou, met de vrede loopt er niet overal even, geloof ik. Want ik zag een enorme matpartij tussen Algerijnse supporters en Argentijnse supporters in de hoek.
0: Ja.
1: Nou, daar mag er niet om.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dat soort dingen heb je helaas ook op een toernooi.
0: Juist.
1: Nou, voor Cuba geldt het allemaal niet. Die zijn heel rustig aan het trainen in Boca Raton. Een beetje de wonderlijk. Ik zich even herpakken. En Ja, je ziet ook al wel dat het een stuk rustiger is op de tribunes. Dus het komt allemaal een beetje tot rust. Nou ja, hopelijk doet ze daar goed. Want ze zullen alles wat ze in zich hebben, nodig hebben tegen Ecuador, denk ik.
0: Ja.
1: Het is zondag, nou.
0: Alright. Had je verder nog iets?
1: Nou, verder had ik eigenlijk niks bijzonders. Het is weer business as usual vandaag. Dus een beetje, er wordt getraind. En ook vanuit het Nederlandse kamp is het nog allemaal vrij rustig. Alhoewel, in de media natuurlijk niet. Hè. Daar worden messen geslepen. En, maar goed.
0: Vandaag op het spel Frankrijk tegen Senegal, Irak, Noorwegen en Argentinië, Algerije.
1: Ja, ja. Leuke wedstrijden. Hè? Een beetje, Frankrijk, Senegal. Heel veel Senegalezen natuurlijk ook in Frankrijk woonachtig. Ja. En winnaar van de Afrika Cup natuurlijk. En die gedenkwaardige finale tegen Marokko. Ja. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren in januari.
0: Nee.
1: Dat was zo. Maar Marokko kreeg vlak voor tijd een penalty. Waar Senegal misschien net een minuutje of twee eerder ook had moeten krijgen. En toen kregen ze hem niet. En Marokko kreeg hem wel. Toen stapten ze van het veld. Nou, toen, dat duurde wel 5 à 10 minuten, denk ik. Toen kwamen ze uiteindelijk toch nog terug. En die speler van Marokko, dus een speler van Real Madrid, die dacht van, ik geef even een Panenka penalty. En die keeper die bleef staan met die vinger zo op. Dus dan had hij gewoon de Afrika Cup had hij op zijn schoenen. En Brahim Diaz, heet de beste man. Nou ja, die is bijna gekielhaald natuurlijk bij thuiskomst. En toen kwamen er verlengingen. En uiteindelijk ging Senegal met de prijs vandoor. Maar Marokko liet er niet bij zitten. Die gingen naar het CAS, de rechtbank voor de sport. En die hebben gezegd dat Marokko recht had op die cup. Maar Senegal weigert hem terug te geven.
0: Ja.
1: Dus dat is nog een mooi verhaal over Senegal tegen Frankrijk vanavond. Mooie wedstrijd.
0: We gaan het meemaken.
1: Nou, Algerije wordt, We gaan het zien.
0: Ja.
1: En we gaan er morgen weer over verder.
0: Nou, precies, ja. Morgen weer een dag. Thanks, Jeroen. Veel plezier vandaag.
1: Hey, goed je daar, hè?
0: Later.
1: Later.
0: Het is Paradise en Lionel Richie. Die hoor je nu.

Soul Asylum op je dinsdagochtend. Het is 4 minuten voor 7:30 onderweg naar het laatste nieuws met Nelly. En we gaan de ochtendkrant doornemen. Waarin vandaag een opvallend stuk staat op de voorpagina over het Zeehofscomplex. Wat verkocht is, of verkocht gaat worden. De passage moet nog gaan gebeuren, staat er in de krant vermeld. Wat er allemaal op dat terrein aan de hand is. Wat er gaat gebeuren. Wat er voor moois gaat ontstaan. We gaan het zo.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la nossa llega.
2: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
5: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: mammoetprinting.com.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

0: Ons plaatje.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Van harte goedemorgen, je dinsdagochtend op Paradise 103.1 FM. Het is precies 19:30 en daarom aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
6: Het marineschip Steiner Majesteit Groningen heeft vlakbij Aruba een drugstransport onderschept. Na een melding van een kustwachtvliegtuig zette de marine de verdachte boot met een helikopter en snelle boten klem. De twee opvarenden en de drugs zijn op Aruba overgedragen aan de politie. De lading is inmiddels vernietigd en de Groningen is pas sinds begin deze maand actief in de regio. En initiatieven uit Aruba en Sint-Eustatius maken dit jaar kans op een appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds maakte de nominaties voor het thema Samen armoede doorbreken deze week bekend. Curaçao en Bonaire vallen dit keer buiten de boot nadat het Curaçaose Probista vorig jaar nog won. Koningin Maxima reikt de prijzen van €25.000 op 8 oktober uit op Paleis Noordeinde. En internationaal nieuws, Serena en Venus Williams keren samen terug op het heilige gras van Londen. De Amerikaanse tennissussen hebben een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi van Wimbledon. Het duo won de prestigieuze Grand Slam titel in het verleden al 6 keer, al is hun laatste gezamenlijke triomf daar alweer 10 jaar geleden. Voor de 44-jarige Serena Williams is Wimbledon haar derde toernooi sinds haar verrassende rentree deze maand. Eerder deed ze mee op het grastoernooi van Queens en vandaag start ze in Berlijn aan de zijde van de Tsjechische Karolina Muchova. Op Wimbledon, dat op 29 juni begint, staat ze weer zij aan zij met haar zus Venus. Er gingen geruchten dat Serena ook aan het enkelspel zou meedoen, maar daar heeft de organisatie haar geen wildcard voor gegeven.
5: Ah, wat leuk zeg. Dat ze weer bij elkaar gaan komen. Bij vrouwentennis, dat vind ik altijd zo leuk om naar te kijken. Die geluiden die worden gemaakt, het is altijd zo overdreven. Hè? Ah, echt een oerkreet.
6: Ja, ik ben niet zozeer bekend met tennis.
5: Nee. Je zou iets moeten doen op een regenachtige donderdagmiddag even naar tennis gaan kijken.
7: De ochtendkrant van Nelly.
5: Laten wij eens even naar de ochtendkantjes gaan. Wat staat erin opgeschreven vandaag?
6: Nou, je had het zelf al geteased, maar we hadden het vorige week er al eigenlijk al over. Want zowel de vigilante als de extra die hadden het er al over dat Zeeuws Complex is verkocht.
5: Ja.
6: En ook aan wie het zou, of althans wie de koper is, dat was, daar werd op gehint. De koper is dus Otrobanda Village en dat valt onder 2Bay Holidays BV. En dat is een vennootschap die sinds oprichting in 2007 al diverse projecten op Curaçao realiseert. Directeur-eigenaar is de 60-jarige Bas Filippini. Hij is onder andere bekend van Scuba Lodge en ook nu het Art Hotel. En eigenlijk dat hele strook daar zo in Pietermaai.
5: Ja.
6: De bedoeling is dus dat het ziekenhuis, het voormalige ziekenhuiscomplex, dus, en dan gaat het vooral om die oudere gebouwen, dus niet zozeer om waar de polykliniek is. Dat is niet overgenomen, dat is van de overheid. Het gaat dus eigenlijk meer om wat we eigenlijk kennen als het Zeeuws. En dan nog bepaalde stroken daarvoor, percelen voor bij de Pater Eeuwensweg. Gedeeltes nog van de Van Walbeeksteeg en ook Cartagena-straat. Het doel is dus dat wel dat er rekening wordt gehouden met de historische en erfgoedwaarde en waar mogelijk ook met het bisdom. Wat gaat erin komen? Nou, de plannen zijn onder meer betaalbare appartementen voor jong en ouder, huisvesting voor eilandbewoners, paramedische voorzieningen in verband met de nabijheid van het CMC en een horecaplein. Dat is wat er er nu wordt hier in het artikel staat voor wat de toekomstplannen zijn. Het woord hotel neemt de ontwikkelaar in dit stadium niet direct in de mond. Mogelijk later wel een zorghotel. En het Robando Village wil dus van het Zeehofscomplex een poort voor het stadscentrum maken.
5: Ja.
6: Het is natuurlijk ook perfect gelegen daar zo met een megapier daarvoor. Je hebt daar Renaissance en dan ook nog Courtyard Marriott. Het CMC daarnaast. Maar in ieder geval, ja, het is een mooie doorgang ook naar de Brede Straat.
5: Ja, wat leuk.
6: Eindelijk. St. Thomas College zit er trouwens niet in. Dat blijft. Dat gaat niet over. En jij bent echt wel benieuwd wat er gaat komen. Want Filippini is ontzettend actief op het eiland nu met al zijn toeristische projecten. En hij heeft kennelijk ook wel zijn zinnen gezet op andere plekken in de regio. Waar hij dus nu ook druk aan het ontwikkelen is en vastgoed aan het kopen is.
5: Ja.
6: Dus hij ziet heel veel kansen. Nou, Stichting Sint Elisabeth, het voormalige ziekenhuis, bestaat eigenlijk al 170 jaar. En heeft dus een diep gewortelde historische en maatschappelijke betekenis voor de Curaçaose zorg. Er zijn een heleboel kindjes zijn daar geboren. Of iedereen is er wel eens geweest voor een afspraak.
5: Ja. Ik vond het altijd een beetje engig overgekomen.
6: Nee, dat heb ik niet. Ik weet wel dat er spookverhalen zijn. Dat het zeker dat het daar wel zou spoken. Natuurlijk zijn er veel mensen daar overleden.
5: Ja,
6: het is niet vreemd dat er dan ook spookverhalen daarom zijn gecreëerd.
5: Ja, ja. Maar zeker de laatste jaren, toen het onderhoud een beetje achteruit is gegaan, van die knipperende TL-buizen en van die glas- en loten ramen, een beetje schemerige gangen. Ik ben daar toen een keertje doorheen gelopen. Ik had op het moment het idee dat dokter Frankenstein om de hoek kon komen lopen, zeg maar. Zo, komt u maar even mee, meneertje.
6: De enige personen die je zou tegenkomen zijn dan die van Van Dalen, die van die jongeren die dan daar zo vandalisme aan het plegen waren.
5: Ja, ja.
6: Die die niet goed omgaan met het erfgoed dat we hier hebben, het gebouwd erfgoed. Faillissement. Vorig jaar juni, 11 juni, is de stichting failliet verklaard. En een curator van advocatenkantoor Van Epps wikkelt dit momenteel af. En hoewel een faillissement meestal het einde van een organisatie betekent, was er in dit geval wel heel nog steeds hoop. Nou, nu is het een gedeelte, is het dus nu verkocht. En gaan we zien wat daar ontwikkeld gaat worden. De overheid had zelf ook interesse. Maar zij zijn net te laat, kennelijk. Wordt in het artikel trouwens niet gemeld hoeveel Filippini heeft aangeboden om dit over te nemen. Nee, dat staat niet in het artikel. Ik weet niet of dat later nog bekend wordt.
5: Nee,
6: en zeker nog in het openbaar curatorverslag. Dat ook niet online staat.
5: Nee.
6: Nog.
5: Nee, het is in ieder geval wel een opknappertje wat hij heeft gekocht.
6: Nou, het is gewoon een parel.
5: Er moet nog wel wat mee gebeuren. Het is een parel die nog geslepen moet worden.
6: Nou, het is nu al een. Ik vind het als ik er zie, kijk. En als ik er langs loop en ook alle kunst wat er daar te zien is. Het is echt. Het is prachtig.
5: Ja. Nou ja,
6: glas en loodramen, ook die kunstwerken daar zo op de muur aan de Pater Eeuwensweg.
5: Ja.
6: Er zijn ook allerlei fantastische kunstwerken. Er zit kennelijk ook nog een of andere schilderij van uit de middeleeuwen of zo. Dus die hebben ze ook nog in hun bezit.
5: Okay. Ja,
6: ze hebben dus best wel bijzondere kunstwerken daar hangen.
5: Ja, ja. Ja. Alright, nog ander nieuws in de kranten vandaag?
6: Natuurlijk. Er is ook nieuws over het parlement dat voorlopig niet naar Fort Amsterdam gaat verhuizen wegens de renovatie van het stadhuis. Gisteren heeft de tijdelijke commissie voor de huisvesting van het parlement vergaderd met het gemeenschappelijk Hof van Justitie over de grootschalige renovatie van het stadhuis. Het Hof gaf een update over de komende renovatiefase en ook sloopwerkzaamheden. En hierbij wordt ook rekening gehouden met de omliggende restaurants in de boogjes en zo. En de bedoeling is dus dat tijdens deze werkzaamheden de staten dus naar een gebouw in Fort Amsterdam gaan, inclusief de vergaderzaal, publieke tribune en kantoren. Maar die is nog niet klaar, dus ze moeten dus nog voorlopig even aan het Wilhelminaplein zitten.
5: Okay.
6: En er zijn gisteren afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de renovatiewerkzaamheden het parlementaire werk niet in de weg gaat lopen.
5: Alright. Mag ik jou danken?
6: Ja, straks meer dus.
5: Bedankt.
7: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is echt een explosie aan de gang op de Krakkersbijweg. Daar staat zo'n 25 minuten vertraging richting de stad. Misschien kun je even laten weten wat daar precies aan de hand is. Want dit, of ons systeem is van slag, dat kan natuurlijk ook. 25 minuten extra reistijd als je op de Krakkersbijweg naar de stad gaat. Ook op de Camina Duvetboy Nicolina richting diezelfde Krakkersbijweg staat het goed vast, reken daar op zo'n 15 minuten extra reistijd. Dan de Kadushi-straat richting de Camina Rignald S. Ricordino vanaf de Katoenastraat, 7 minuten extra. De Sirolora-weg richting Jan W., daar staat het vast tot aan de rotonde zo'n beetje, 6 minuten. En de Santa Rosa-weg richting de Schottergatweg vanaf de Kaya Colonchi, 5 minuten. Succes daar met achteraan sluiten.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa.

Zingt over de bijzondere band die dochters met hun vaders vooral dan hebben. En mothers speak up to your daughters too. Prachtig. Ja. En mag ik een bekentenis doen? Een beetje misschien gênant. Mijn dochtertje is een klein beetje minnig gisteren. En dat vind ik eigenlijk alleen maar fijn. Dan wil ze namelijk alleen maar knuffelen en in de buurt van papa zijn. Ah, ja. Maar het is echt zo, hè, die band tussen dochters en hun vaders. Wat is het toch ongelooflijk fijn. En af en toe een klein beetje vervelend, confronterend voor de moeder. Hè, want die heeft toch, laten we wel eerlijk zijn, al het harde werk gedaan in het creatieproces, in het fabricatieproces. En dan vervolgens komt zo'n kleine meid op de wereld en wil ze alleen maar bij papa zijn. Ja. Wat hebben we toch zwaar, hè, bij vaders. Ongelooflijk. John Mayer, hoorde je op Paradise 103.1.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Goedemorgen, het is Paradise FM op je dinsdagochtend 8:02. Daarom aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuws op date. Bon dia.
7: In het oosten van Polen heeft de politie 2 mannen uit Belarus opgepakt na de liquidatie van een Russische dissident. De verdachten werden gearresteerd vlakbij een Belarusisch consulaat. Gisteren werd een 44-jarige criticus van president Poetin op straat doodgeschoten. Volgens Poolse media gaat het om de bekende Russische kunstenaar Semyon Skrzypecki, die al jaren in ballingschap in Polen woonde. Hij stond bekend om zijn felle spotprenten van onder meer Poetin en de Belarusische dictator Lukashenko. De dader schoot het slachtoffer eerst neer en vuurde daarna van dichtbij nog 2 genadeschoten af. Welke rol de 2 opgepakte Belarussen precies hebben gespeeld bij de moord, wordt nog onderzocht. En in Zweden is een 60-jarige man veroordeeld tot ruim 4 jaar cel, omdat hij zijn vrouw dwong tot seks met meer dan 120 mannen. De rechtbank achtte hem schuldig aan onder meer zware prostitutie, mishandeling en bedreiging. De man regelde ruim 3 jaar lang de afspraken en incasseerde het geld. Volgens zijn advocaat hielp hij zijn vrouw alleen maar om haar droom als luxe prostituee waar te maken, maar de rechter ging daar niet in mee. Naast de echtgenoot stonden ook 29 klanten terecht. Zij zijn allemaal veroordeeld en kregen celstraffen, boetes of taakstraffen opgelegd. En de Australische scheidsrechter Sean Evans wordt niet gestraft voor het omstreden handgebaar dat hij maakte op het WK-voetbal. Dat heeft de FIFA besloten. Evans lag onder vuur omdat het gebaar geassocieerd wordt met extreem rechts, maar de scheidsrechter ontkent in alle toonaarden dat er opzet in het spel was. Het incident gebeurde vlak voor de aftrap van Duitsland tegen Curaçao, toen de videoscheidsrechters in beeld werden gebracht. Volgens Evans ging het om een volledig onbewuste, onvrijwillige beweging. Discriminatiewaakhond Fair Network eiste direct zijn vertrek, maar de tuchtcommissie van de FIFA ziet naar onderzoek geen reden voor maatregelen. De 38-jarige Evans reageert opgelucht en mag de rest van het WK gewoon actief blijven als VAR. En initiatieven uit Aruba en Sint-Eustatius maken dus jaar kans op een appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds maakt de nominaties voor het thema Samen armoede doorbreken deze week bekend. Curaçao en Bonaire vallen dit keer buiten de boot nadat het Curaçaose Pro Vista vorig jaar nog won. Koningin Maxima reikt de prijzen van €25.000 op 8 oktober uit op Paleis Noordeinde. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
8: Quatre Vents.
9: Dat is Frans, 80.
8: Frans is 80?
9: Wie is Frans?
8: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
9: Dat is ook weer Frans.
8: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
9: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
8: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
9: Ga je weer?
8: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
9: Quatre Vents.
8: Exactement.
10: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
11: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: Paradise en Van Velzen op je dinsdagochtend. Ja, dinsdag.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Ja, onder andere bij de Captain Sportsbar kun je gaan kijken. Je kan ook bij Mondi City Beach gaan kijken. Of je kan lekker thuis gaan kijken. Ik denk dat ik dit weekend thuis op de bank ga zitten kijken. Dat had ik me een beetje voorgesteld. Maar goed, dat dacht ik van afgelopen zondag ook. Dus je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Het leuke van het WK is dat er ook heel veel initiatieven, burgerinitiatieven, vanuit de private sector komen om de Blue Wave aan te moedigen. Hè. We hadden al natuurlijk blue-you.com... waarbij jij je selfie kan laten omturnen tot Captain Blueface. En nu komt er ineens ook een andere hele leuke website bij. olablauw.ictual.com. Dat is van het lokale ICT-bureau. Misha is van het bureau. Goedemorgen, Misha. Bon dia.
2: Goedemorgen, hallo, met Misha. Ja, ja. Ik ben van Ictual, inderdaad.
0: Ictual.
2: Ja. En wij dachten, we gaan iets maken waarbij je alle wedstrijden kan zien. De starttijden, de einduitslagen, de tussenstanden. Want ja, we zagen of het was in de Amerikaanse tijdzone of in de Nederlandse tijdzone.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk zagen we niet een goede pagina waar je een overzicht zag van alle wedstrijden in Curaçaose tijdzone.
0: Ja,
2: dus
0: ja,
2: toen, ja. Toen is ons team dat gaan maken.
0: Dus toen jullie om 3:00 s'nachts de wekker hadden gezet om de wedstrijd van Curaçao te zien en toen erachter kwamen dat je te laat was, toen dacht je, hey, verdraaid.
2: Ja. Nou, we waren natuurlijk niet te laat voor de wedstrijd van Curaçao.
0: Nee.
2: Zondag kijken.
0: Ja.
2: En er zat een dame naast mij die vertelde dus aan mij, ik heb een hele handige website, moet je kijken. En dat was dus de website die mijn collega's hadden gemaakt.
0: Oh, kijk.
2: Dus ik voelde me super trots. Dat, ik denk, wordt dus flink gebruikt.
0: Ja, nou dat snap ik. Ja, daar mag je best trots op wezen. Ja. Want het is een leuke website. Ik zit er nu SP Speak een beetje op te surfen, hoe zeg je dat? Ja, te zappen.
2: Ja.
0: Je kan er van alles op zien. De wedstrijden, wanneer ze worden gespeeld. Vanuit de verschillende pools natuurlijk. Hè.
2: Je kan per land zoeken. Dus je kan alle wedstrijden zoeken van Curaçao of alle wedstrijden van Brazil. En welke pool zitten ze dan en wanneer moeten ze spelen. En het totaaloverzicht.
0: Juist, ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Ja.
0: En natuurlijk, de wedstrijden van Curaçao die springen er net even wat meer uit. Hè? Die hebben wat meer.
2: Ja. En wij hebben natuurlijk een screenshot gemaakt van toen het 1-1 was. Dus die hangt nu overal intern op onze borden.
0: Wat zei je?
2: Wij hebben een screenshot gemaakt van deze pagina toen het 1-1 stond afgelopen zondag.
0: Ja.
2: Dus die bewaren we heel zorgvuldig.
0: Snap ik. Ja, die moet aan de digitale erenmuur komen te hangen, hè?
2: Ja, absoluut. Dus, en het is hetzelfde team trouwens wat ook ooit Unda Cabesta heeft gemaakt. Die carnavals-app waar je kan zien waar de parade is. Het begin en het einde van de parade.
0: Oh ja. Dus, dat zijn slimme gasten, hè?
2: Ja, hartstikke leuke collega's die ik heb.
0: Ja, dat begrijp ik. Yes. Nou, leuk, gaat
2: maar
0: even checken.
2: Ja, nu is het helemaal in de Blue Wave. Ja.
0: olablauw.ictual.com. Dan kom je erop.
2: Hierbij
0: blijven. Bon, Misha, leuke thanks voor het doorgeven. We gaan hem gebruiken.
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké. Ciao.
2: Fijne dag.
0: Doei.
2: Bring it.

Oh ja, het is Meatloaf for Paradise, 103.1 FM. Heb jij hem al geprobeerd trouwens? Blues-hue.com. Ga dat maar eens even checken. Dan kun je je selfie uploaden. En dan ga jij voortaan door het leven als Captain Blueface. The one, the only. Zo direct naar je laatste Paradise FM nieuws met Nelly. Na deze van Jason.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
2: Command the road with Ultimate Auto.

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
7: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
8: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op deze dinsdagochtend. 8:58, daarom aangeschoven. Nelly, met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
9: Het marineschip Steiner Majesteit Groningen heeft vlakbij Aruba een drugstransport onderschept. Na een melding van een kustwachtvliegtuig zette de marine de verdachte boot met een helikopter en snelle boten klem. De twee opvarenden en de drugs zijn op Aruba overgedragen aan de politie. De lading is inmiddels vernietigd. En de Australische scheidsrechter Sean Evans wordt niet gestraft voor het omstreden handgebaar dat hij maakte op het WK voetbal. Dat heeft de FIFA besloten. Evans lag onder vuur omdat het gebaar geassocieerd wordt met extreem rechts, maar de scheidsrechter ontkent in alle toonaarden dat er opzet in het spel was. Het incident gebeurde vlak voor de aftrap van Duitsland tegen Curaçao, toen de videoscheidsrechters in beeld werden gebracht. Volgens Evans ging het om een volledig onbewuste, onvrijwillige beweging. Discriminatiewaakhond Fair Network eiste direct zijn vertrek, maar de tuchtcommissie van de FIFA ziet na onderzoek geen reden voor maatregelen. De 38-jarige Evans reageert opgelucht en mag de rest van het WK gewoon actief blijven als VAR. En in nieuws uit Nederland, want niet de wolf, maar ganzen en eenden hebben vorig jaar voor de meeste wildschade gezorgd in Nederland. Uit nieuwe cijfers over 2025 blijkt dat provincies in totaal ruim 92 miljoen euro aan schadevergoedingen hebben uitgekeerd. Een stijging van 18%. Verreweg het meeste geld, ruim 70 miljoen euro, ging naar boeren die hun graslanden vernield zagen worden door watervogels, met de grauwe gans als absolute koploper. Hoewel de wolf in het nieuws vaak de meeste aandacht krijgt, staat het roofdier met 1,5 miljoen euro aan schade pas op de 9e plek. Wel is de schade door wolven in een jaar tijd verdubbeld, met Gelderland als uitschieter. Schapen waren het vaakst slachtoffer. Een plan van de provincies om alleen nog te betalen als het vee goed beschermd was, werd na politieke kritiek geschrapt.
8: Ja, die eenden, maar die kun je echt niet vertrouwen, hoor. Sinds ik in Rotterdam heb gewoond en gestudeerd, aan de Singel heb gewoond daar, en dus tijdens al mijn uren daar voor het raam met een glaasje whisky in de hand heb ik die eendjes zitten bestuderen. Dat zijn me toch een stelletje gore hufters. Mannetjes eenden, nee maar serieus, die gaan met z'n twintigen gaan ze achter één vrouwtje aan. En ze gaan er allemaal even bovenop zitten.
9: Mm-hmm.
8: En dat vrouwtje kan geen kant op, want die gasten die hebben weerhaken aan hun jongen hier.
9: Mm-hmm.
8: Het is van de zotte. Eenden zijn echt, dat zijn duivelse beesten.
9: Oké, okay. Nou ja, ik denk dat de boeren wel met je eens zouden zijn, maar de schade die ze dus aanrichten aan de boerderijen is vaak dus agrarische schade door het vreten van zaden, granen en gewassen. En ja, door het vertrappen en vervuilen van grasland met uitwerpselen. Dus dat is meteen ook hun livelihood. Dus gewoon het opbrengst van zo'n boerderij. Dat,
8: dat vinden ze ook lekker.
4: De ochtendkrant van Nelly.
8: Nou, laten we toch eens eventjes naar de ochtendkrant kijken. Er staat een hoop in opgeschreven vandaag. Hè?
9: Ja, het belangrijkste nieuws is dan denk ik toch wel het nieuws over de verkoop van het Zeeuws. Ja. Maar ik wil eerst toch al beginnen met het andere artikel op de voorpagina van het Antilliaanse Dagblad. Want daar is een foto van een bierglas met Livano erop gegraveerd. En dan gaat het natuurlijk over Combinencia, degene die de goal heeft gescoord voor Curaçao. De allereerste doelpunt tijdens een WK van Curaçao. En dat prachtige moment dat hij zo over het gras zo met zijn knietjes zo schuift. Dat is dus vereeuwigd of gegraveerd op zo'n bierglas. Dat is gedaan door, ik denk, een Nederlander in Mexico. Ben Zwaving, zo heet hij. Een 65-jarige man die inmiddels al 10 jaar in Mexico woont.
8: Mm.
9: En hij runt daar zijn eigen bedrijf, een of andere Turayo Mexico. En hij is dus gespecialiseerd in lasergravures. En niet alleen, nou, in ieder geval, hij heeft dit moment ook vastgelegd en ziet er hartstikke leuk uit. Er zit wel een hele onsmakelijke zin in, want voetballiefhebbers kwijlen van genot bij de gedachte aan zo'n lekker collectors item.
8: Nou,
9: het is maar een glas, het is maar een leeg glas bier.
8: Het gaat meer om de inhoud dan om het glas, toch?
9: Ja, maar het is in ieder geval wel een leuke collectors item. Ik denk nog steeds na over een tatoeage met Combinencia.
8: En waar zou je die willen zetten dan?
9: Weet ik niet, ergens op bij mijn vingers, denk ik.
8: Bij je vingers?
9: Ja, iets kleins.
8: Oh.
9: Dat je niet echt per se hoeft te zien.
8: Heb jij al een tattoo?
9: Ja.
8: Oh, waar dan?
9: Meerdere. Nou, plekken die je kennelijk niet kunt zien.
8: Nee.
9: Nee, ik heb hier achter in mijn nek en ik heb hier op mijn arm.
8: En wat staat er dan?
9: Andere keer, voor een andere keer.
8: Oh, oké. Okay.
9: Verder in de kranten, als we toch eventjes in WK-nieuws blijven. De Curaçao Beverage Bottling Company, die heeft, dat is Coca-Cola,
8: ja,
9: is speciaal, onder andere Coca-Cola, is speciaal voor het WK-voetbal een gelimiteerde serie Coca-Cola blikjes uitgebracht, genaamd Coca-Cola Country Colors. En het is een primeur voor Curaçao, want natuurlijk, we weten het inmiddels al, Curaçao als voor het eerst in de geschiedenis heeft Curaçao dus als deelnemend WK-land een eigen officiële Coca-Cola blikje gekregen in de smaken Original Taste en Zero Sugar.
8: Zo.
9: En deze eer is exclusief voorbehouden aan landen die meedoen aan het toernooi. In totaal zijn er op het eiland 5 verschillende verzamelblikjes verkrijgbaar. Naast de 2 varianten van Curaçao zijn ook de WK-blikjes van Brazilië, Colombia en Nederland beschikbaar. Allemaal de Original Taste. Ze zijn dus in beperkte oplagen beschikbaar in de winkels hier op Curaçao en Bonaire.
8: Ja.
9: Nou, dat is eventjes leuk commercieel nieuws. Opvallend bericht is ook dat de overheid heeft dus een ontslagzaak tegen een ambtenaar met alcoholverslaving gewonnen. De overheid heeft dus een hoger beroep, een rechtszaak gewonnen over het ontslag van een ambtenaar met een alcoholverslaving. De man die sinds 2016 als aanslagregeling bij de Belastinginspectie werkte, kampte sinds 2021 met extreem hoog ziekteverzuim. In 2022 miste hij maar liefst 73,5 werkdag.
8: Zo.
9: Ondanks officiële waarschuwingen en loonkortingen bleef hij zich ook in 2023 en 2024 herhaaldelijk afwezig zonder zich bij de Arbodienst te melden. En eind 2024 besloot de overheid hem te ontslaan. De ambtenaar won in eerste instantie nog de bezwaarprocedure nadat hij open had gegeven over zijn verslaving en ook een revalidatietraject. Kan het. Een revalidatietraject.
8: Dat is een moeilijk woord, hè? Zou je ook moeten overwegen. Een
9: revalidatietraject in Zuid-Afrika had gevolgd. Ik ben er nu heel trots op dat ik het kan. Hij heeft de rechter hem in hoger beroep wel heeft de rechter in hoger beroep wel geoordeeld dat het ontslag wegens plichtverzuim volledig gerechtvaardigd is.
8: Ja.
9: Maar het gaat wel in dus per 17 september 2024.
8: Okay.
9: Ja, dat. En dan gaan we toch even terug naar dat belangrijke nieuws op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad, want daar de krant kopt Ceos complex verkocht. En koper houdt nadrukkelijk rekening met historische en erfgoedwaarden. Nou, het gaat erom dus dat het historische Sint-Elisabeth Hospitaal overgaat naar Bas Filippini. Hij is van 2B Holidays BV. Bekend van onder andere het nieuwe Art Hotel, van Scuba Lodge. En nog meer wat er allemaal, pandeigenaren van al die mooie kleurrijke strook daar zo in Pietermaai. De bedoeling is om daar betaalbare appartementen te bouwen voor jong en oud. Huisvesting voor eilandbewoners, maar ook paramedische voorzieningen in verband met de nabijheid van CMC. En ook een horecaplein. Het doel is dus om eigenlijk de stad met elkaar te verbinden. Althans het gedeelte van Otterbaande of het gedeelte van Duitsland van Pater Eeuwensweg met de rest van Otterbaande.
8: Mm-hmm.
9: Het is een prachtige locatie. En ik ben heel erg benieuwd. Maar voorlopig zal hij nog niet verder ingaan, toch? Op de plannen die hij...
8: We zijn ongeduldig met z'n allen. De hele passage moet nog gebeuren. Dus,
9: ja.
8: Laten we dat gewoon even afwachten, toch?
9: Ja, dan wachten we dat maar af. En ook het bedrag wat daarvoor is. Ik weet wel dat Ceos die had nog 35 miljoen schuld. De overheid had nog een vordering van bijna 35 miljoen gulden op het ziekenhuis. Maar ook het ziekenhuis zegt dat hij nog geld moest krijgen van de overheid. Het ziekenhuis is dus vorig jaar failliet verklaard. En dit hoort natuurlijk allemaal bij de afwikkeling daarvan. Dat het in ieder geval dat het Ceos niet leeg blijft en dat er plannen voor zijn, dat is altijd wel goed nieuws.
8: Zeker.
9: En dat het betaalbare woningen komen, nou kom maar op.
8: Ja, heel goed. En leven in de brouwerij überhaupt, hè? En hopen dat ze bij het opknappen van het Ceos niet toevallig nog de vorige bewoner tegenkomen, Dr. Frankenstein, die daar nog rondloopt. Hè, dat zou vrij ongemakkelijk zou dat zijn. Goed, tot zover.
9: Jazeker.
8: Bedankt.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: Ten Train hoorde je daar, Drops of Jupiter.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Om 9:10. Nou Nelly, je bent weer in de Laura app gedoken. Dat is trouwens een hele leuke app, die kun je downloaden op je telefoon. In de App Store is die te krijgen en in de Google Play Store voor helemaal precies niks. Dus dat is leuk, hè? Kun je lekker papi mensen leren op je eigen manier. En dus het woord van de dag lezen. Vandaag is dat woord...
2: Stabaci.
0: Stabaci? Mm-hmm. Iets meer context, alsjeblieft.
2: We zitten nu in de kleuren.
0: Oké.
2: We zitten in de blue wave, maar dit heeft niks met blauw te maken, maar wel een kleur die wel vaak wordt gebruikt, denk ik, op het eiland. Oké, Stabaci, daar heb je waarschijnlijk nooit van gehoord, maar als we een soort overtreffende trap willen gebruiken voor een bepaalde kleur, voor bijvoorbeeld mijn haar, nadat ik er een goede verf erin heb gestopt, dan wordt het... Hey.
0: Ja, ik weet niet wat jij... Je hebt toch altijd gewoon au naturel haar, heb jij?
2: Qua kleur?
0: Ja.
2: Is er toch een kleur in?
0: Zwart.
2: Ja, en dan is het?
0: Zwarter. Hoe? Pikzwart. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ah. Oké. Okay.
2: Stabaci, pikzwart.
0: Verf jij je haren zwart, ja?
2: Nou, eigenlijk...
0: Zou dat anders grijs zijn?
2: Ja. Dat is iets wat ik recent heb gedaan. Voor mijn verjaardag, die witte haartjes. Hiervoor, och, ik kon het niet meer aanzien. Dus toen heb ik voor het eerst soort haarverf gekocht, ja.
0: Oh, jee, ja,
2: ik
0: ja.
2: Ik weer aan denken, die witte haartjes hiervoor. Nee.
0: Maar dan moet je dus nu wel blijven bijhouden. Anders krijg je van die grijze uitgroei dingetjes.
2: Nou, het wordt weer een andere kleur. Maar ik heb het nu even zwart geprobeerd.
0: Ja, oké. Okay. Stabaci.
2: Stabaci.
0: Stabaci, oké.
2: Okay. Ja, gitzwart of pikzwart.
0: Zo Stabaci als mijn ziel.
2: Ja, nou.
0: Is dat weer een verkeerde thermologie?
2: Nou, het wordt voornamelijk gebruikt voor zeer donkere huidskleur of donkere ogen of gitzwart haar te beschrijven.
0: Ja, ja, ja. Niet iemands innerlijk. Oké. Goed, dankjewel Nelly Rosa. Het woord van de dag is na te lezen in de Laura-app op je telefoon. De Jacksons en Mick Jagger nu op Paradise.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding.

0: beste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: open a Tesorito Youth Savings account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at BancoDeCaribe.com.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is ophef ontstaan over de 15-daagse reis van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Hij zou de goedkeuring van het parlement hebben gekregen, maar blijkt de hele groepsfase te willen blijven. Critici noemen het een snoepreisje op kosten van het volk en eisen opheldering over de goedkeuring. De Australische scheidsrechter Sean Evans krijgt geen straf voor een omstreden handgebaar tijdens het WK voetbal. De FIFA heeft besloten dat er geen opzet in het spel was. Evans zegt dat het gebaar onbewust was. De discriminatiewaakhond Fair Network vroeg om zijn vertrek, maar de FIFA ziet geen reden voor maatregelen. Evans blijft actief als videoscheidsrechter. Dan nog internationaal nieuws. De landen van de groep van 7 hebben nieuwe energiesancties tegen Rusland goedgekeurd. Dit is bevestigd door een Franse diplomatieke bron. De wereldleiders kwamen bijeen in Evian-les-Bains. Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde dat sancties zijn besproken tegen de Russische energiesector, het bankwezen en de militaire sector. Donald Trump noemde zijn gesprek met Zelensky erg goed en benadrukte dat Rusland een vredesdeal met Oekraïne moet sluiten. Canada heeft aanvullende sancties aangekondigd gericht op de Russische schaduwvloot. De federale recherche heeft een mogelijke terreuraanslag voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit evenement was georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. 5 verdachten zijn aangehouden en er zijn aanwijzingen dat drones met explosieven gebouwen in de omgeving zouden aanvallen. Bij het complot waren zeker 23 mensen betrokken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens de G7-top in Evian-les-Bains zijn onvrede geuit over de Israëlische militaire acties in Libanon. Hij stelde voor dat Syrië de strijd tegen Hezbollah zou kunnen overnemen, omdat hij denkt dat zij dat beter zouden doen. Trump benadrukte dat Israël te veel burgers doodt in de strijd tegen Hezbollah en sprak zijn waardering uit voor de Syrische leider Ahmed al-Sharaa. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Vroeger dronken die biertje... Bla.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Woehoe! Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Ja, van harte goedemorgen Nelly en Kelly zometeen voor je. Na deze van Tina Turner. Paradise.

0: Het is Simply Red op 103.1 FM. Van harte, goeiemorgen. Tijd voor wat lekkers.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, als je meespeelt met de muziekquiz, dan maak je dagelijks kans op de leukste en lekkerste prijzen. En ook vandaag op deze 16e van juni weer, ga je er vandoor met een lekker diner voor twee bij Agave op Jan Tiel. Lekker Mexicaans, taco's, tostada's met een heerlijke tequila cocktail erbij. Het kan voor jou zijn, op onze kosten. Luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren? Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, het is dus, het gaat om die gitaarsolo, hè? Dat mogen duidelijk zijn. 675-1031, van wie is die gitaarsolo? Winnaar eind van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show. De Kings zometeen, naar deze van...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: eisen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

ophef over 15-daagse WK-reis van Statenvoorzitter Brownbill. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er is politieke ophef ontstaan over de 15-daagse reis van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill naar het WK-voetbal in de Verenigde Staten. Brownbill zou met goedkeuring van het parlement naar het WK zijn afgereisd. Die toestemming was gegeven omdat de oppositie in de veronderstelling was dat hij enkel de wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland zou bijwonen. Nu blijkt dat de parlementsvoorzitter gedurende de hele groepsfase het Curaçaose elftal in de VS wil steunen. De reis kost naar verluid 50.000 gulden, inclusief een verhoogde daggeldvergoeding. PAR-leider Kunsi Kirikori spreekt van een snoepreisje op kosten van het volk, terwijl de bevolking de benzine amper kan betalen. Daarnaast is er felle kritiek op de timing en de procedure. Omdat ook de vicevoorzitter en de hoofdgriffier op vakantie zijn, is de leiding van het parlement nu bijna onbemand. Ook de partijen PNP en Manpin zijn tegen de reis. Manpin eist nu opheldering en stelt dat de goedkeuring voor de trip onwettig is verlopen. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties heeft afgelopen weekend op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Na 18 jaar trouwe dienst verraste de staatssecretaris Johnson met een hoge onderscheiding. Hij is namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Onder leiding van Johnson maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming van 10-10-10 en de bouw van de nieuwe haven. Ook toonde hij sterk leiderschap tijdens de coronacrisis en de verwoestende de orkanen Irma en Maria. Op 1 juli draagt Johnson zijn taken officieel over. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.

0: prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: onder 3x1. Het is Paralyze en Roger Sanchez. Another chance op deze 16e van juni. Het is vandaag trouwens internationale dag van de zeeschildpad. Ja, ja, dus mocht je er eentje tegenkomen vandaag, geef hem even een dikke knuffel en zeg, het is jouw dag vandaag. Trouwens, nee, doe dat ook maar niet, hè, want dat is nou precies het probleem. Dat die schildpadden die zitten steeds meer in een hoekje gedreven door ons mensen. Omdat wij, zeker ook hier op Curaçao, veel toeristen die vinden het leuk om dan te gaan snorkelen rondom die diertjes. En ze aan te willen raken en te willen aaien en zo. En ja, daar worden ze niet beter van natuurlijk. Laat staan van al dat plastic wat in de zee drijft. Wordt gedumpt en wat die arme beestjes dan weer om hun pootjes heen krijgen en zo. Getsiedekkie. Dus hey, vandaag de internationale dag van de zeeschildpad. Mocht je er eentje tegenkomen, nou, goed om dan even van verre. En zeg gefeliciteerd, pikkebaas. Dit is jouw dag. Maak er wat moois van. Maar niet te dichtbij komen. Oké, okay? Afgesproken. Zometeen muziek van Scouting for Girls op Paradise. Na Musical Youth.
1: This generation rules the nation with Russian.

Scouting for Girls op Paradise. This ain't a love song. Zeg zometeen hier Jeremy Kesseler. Veel plezier met de beste man. En mij hoor je morgenochtend vanaf een uur of 6 weer als alles mee zit. Fijne dag. Hoi.

0: wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er is ophef ontstaan over de 15-daagse reis van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Hij zou de goedkeuring van het parlement hebben gekregen, maar blijkt de hele groepsfase te willen blijven. Critici noemen het een snoepreisje op kosten van het volk en eisen opheldering over de goedkeuring. De Australische scheidsrechter Sean Evans krijgt geen straf voor een omstreden handgebaar tijdens het WK voetbal. De FIFA heeft besloten dat er geen opzet in het spel was. Evans zegt dat het gebaar onbewust was. De discriminatiewaakhond Fair Network vroeg om zijn vertrek, maar de FIFA ziet geen reden voor maatregelen. Evans blijft actief als videoscheidsrechter. Dan nog internationaal nieuws. De landen van de groep van zeven hebben nieuwe energiesancties tegen Rusland goedgekeurd. Dit is bevestigd door een Franse diplomatieke bron. De wereldleiders kwamen bijeen in Évian-les-Bains. Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde dat sancties zijn besproken tegen de Russische energiesector, het bankwezen en de militaire sector. Donald Trump noemde zijn gesprek met Zelensky erg goed en benadrukte dat Rusland een vredesdeal met Oekraïne moet sluiten. Canada heeft aanvullende sancties aangekondigd gericht op de Russische schaduwvloot. De federale recherche heeft een mogelijke terreuraanslag voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit evenement was georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Vijf verdachten zijn aangehouden en er zijn aanwijzingen dat drones met explosieven gebouwen in de omgeving zouden aanvallen. Bij het complot waren zeker 23 mensen betrokken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens de G7-top in Évian-les-Bains zijn onvrede geuit over de Israëlische militaire acties in Libanon. Hij stelde voor dat Syrië de strijd tegen Hezbollah zou kunnen overnemen, omdat hij denkt dat zij dat beter zouden doen. Trump benadrukte dat Israël te veel burgers doodt in de strijd tegen Hezbollah en sprak zijn waardering uit voor de Syrische leider Ahmed al-Sharaa. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: Hij zit erin!
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Dit is Brava

0: dag 2 van de nieuwe week. We pakken lekker door hier bij Paradise FM. Braza FM.
1: Ja. Juich met Braza FM. De Blue Wave naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: En zo simpel is het. En dan zijn er een heleboel. We delen ze op social media. Waar kun jij niet alleen die lekkere brazers gaan drinken, voetbal kijken, maar ook vooral de Blue Wave gaan supporteren. En lekker buiten in de open lucht, vooral die energie richting Mexico, Amerika en Canada sturen om onze blauwe helden te ondersteunen. Nou, wij hier bij Braza FM doen dat ook. Deze weken heten wij zo. We zijn helemaal overgenomen. En dat doen we met de beste muziek ooit gemaakt. Met de leukste items natuurlijk, zoals je van ons gewend bent. Dus we gaan daar vrolijk mee door. Zo ook de muziekquiz vandaag. Met weer een lekker diner voor 2 te winnen. En wat meer.

0: Onder 3 bij 1 Wiz Khalifa, Charlie Puth. En we're gonna see you again. Jazeker. Op de Braza FM fan locaties. Bij de Heren Suikertuintje, Bonita, Blue Bay, Swinging Old Lady, Doshi Bar, Zest, Zansi. Waar ook. Windy Bucket Braza ook deze week nog. Als je de brullende supporter hoort, app je naar de studio. Jouw voice note van de hardste brul.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: We gaan van iets negatiefs, iets luchtigs, iets grappigs maken. Want stel je maar eens even voor dat je midden in een taak zit en ineens raak je je focus kwijt. Oh-oh, je leest dezelfde zin 3 keer, je klikt wat heen en weer en je merkt dat het gewoon even niet lukt, hè? Ja. In plaats van te forceren, leun je achterover. Je kijkt even weg van je scherm. Laat je gedachten afdwalen. En na een paar minuten pak je het weer op alsof er niets is gebeurd. Dus, no worry, focus komt en gaat. En meestal

Doe rustig aan. Geen paniek, geen peel, beste Bruno Mars. Je mag dan ook locked out of heaven zijn. Er is niks om je druk om te maken. Zeker niet over de liefde. You can't hurry love. Die boodschap heeft een artiest zometeen voor je. Na het nieuws van 10:30.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: ophef over 15-daagse WK-reis van statenvoorzitter Brownbill. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er is politieke ophef ontstaan over de 15-daagse reis van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill naar het WK-voetbal in de Verenigde Staten. Brownbill zou met goedkeuring van het parlement naar het WK zijn afgereisd. Die toestemming was gegeven omdat de oppositie in de veronderstelling was dat hij enkel de wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland zou bijwonen. Nu blijkt dat de parlementsvoorzitter gedurende de hele groepsfase het Curaçaose elftal in de VS wil steunen. De reis kost naar verluid 50.000 gulden, inclusief een verhoogde daggeldvergoeding. PAR-leider Kwesi Kirikori spreekt van een snoepreisje op kosten van het volk, terwijl de bevolking de benzine amper kan betalen. Daarnaast is er felle kritiek op de timing en de procedure. Omdat ook de vicevoorzitter en de hoofdgevier op vakantie zijn, is de leiding van het parlement nu bijna onbemand. Ook de partijen PNP en Manpin zijn tegen de reis. Manpin eist nu opheldering en stelt dat de goedkeuring voor de trip onwettig is verlopen. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties heeft afgelopen weekend op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Na 18 jaar trouwe dienst verraste de staatssecretaris Johnson met een hoge onderscheiding. Hij is namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Onder leiding van Johnson maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming van 10-10-10 en de bouw van de nieuwe haven. Ook toonde hij sterk leiderschap tijdens de coronacrisis en de verwoesting de orkanen Irma en Maria. Op 1 juli draagt Johnson zijn taken officieel over. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la nosa llega.
2: Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Haastige spoed is zelden goed. Zeker als het om de liefde gaat. Phil Collins heeft dat begrepen.

Dat verhaal van die twee prinsen op Curaçao. Nee, het waren niet de spindokters in The Two Princes. Nee, die twee prinsen die wilden een dag leven als gewone mensen. Dus ze huurden een auto, trokken een korte broek aan en gingen op pad. En na 10 minuten stonden ze al stil omdat iemand hen had uitgenodigd voor een barbecue. Ja, na 20 minuten zaten ze op een verjaardag van iemand die ze niet kende. En na een uur waren ze peetoom van een baby geworden. Zomaar, zonder problemen. Aan het einde van de dag vroeg iemand: wat doen jullie eigenlijk voor werk? Waarop een van die prinsen zei: ik ben prins. We zijn Curaçao. Mooi man. Pak nog een pastetje en help even.

0: bijzonder, maar mooi. Van sommige mensen moet je gewoon wel houden, hè? Is het helemaal niet zo moeilijk. Die dwingen dat op een of andere manier af. She Will Be Loved. Paradise FM. Met Maroon 5.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Lekkere hap, hap, hap, hap. Op deze 16e juni. Ja, het WK voetbal is dan volop bezig. Maar ook Agave die stort zich volop in het eet- en feestgeweld. En daar sturen we jou gratis naartoe. In de muziekquiz. Met een lekker diner voor twee. Als je het goede antwoord weet. En dan naar 675-1031. Hier komt de opgave.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Dit is wel een hitje, hè? Een gitaarsolootje van een hit uit de 80's. Van heb ik jou daar. 675-1031. Agave zet de deuren wagenwijd voor je open. Op een momentje dat het jou uitkomt, jij kunt reserveren... want je krijgt van ons een dinerbon voor twee. Heb het goede antwoord op deze vraag naar 675-1031. En maak kans om de muziekquiz vandaag te winnen... als je uit de Hooghoed wordt getrokken vanmiddag tussen 4 en 7. Ai, ai, Carina. Quincy Jones en Mariah Carey onderweg... op Braza FM 103.1.

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy

0: Ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ja, ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties heeft op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Johnson is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor 18 jaar trouwe dienst. Onder zijn leiding maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming en de bouw van de nieuwe haven. Johnson draagt op 1 juli zijn taken officieel over. Er is ophef ontstaan over de 15-daagse reis van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Hij zou de goedkeuring van het parlement hebben gekregen, maar blijkt de hele groepsfase te willen blijven. Critici noemen het een snoepreisje op kosten van het volk en eisen opheldering over de goedkeuring. Dan nog internationaal nieuws. Vaccinontwikkelaars kunnen mogelijk volgende maand beginnen met de eerste testfase van nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die momenteel in Congo en Oeganda circuleert. De vaccins van de Universiteit van Oxford en Moderna zijn op schema om in juli te worden getest. Hulporganisaties melden dat het virus zich snel verspreidt, met zeker 800 besmettingen en bijna 200 doden. De landen van de groep van 7 hebben nieuwe energiesancties tegen Rusland goedgekeurd. Dit is bevestigd door een Franse diplomatieke bron. De wereldleiders kwamen bijeen in Evian-les-Bains. Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde dat sancties zijn besproken tegen de Russische energiesector, het bankwezen en de militaire sector. Donald Trump noemde zijn gesprek met Zelensky erg goed en benadrukte dat Rusland een vredesdeal met Oekraïne moet sluiten. Canada heeft aanvullende sancties aangekondigd, gericht op de Russische schaduwvloot. De federale recherche heeft een mogelijke terreuraanslag voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit evenement was georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. 5 verdachten zijn aangehouden en er zijn aanwijzingen dat drones met explosieven gebouwen in de omgeving zouden aanvallen. Bij het complot waren zeker 23 mensen betrokken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. 1 hap en je want je zo weer in Suriname.
8: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.

0: Komt als goede muziek op deze dinsdag. YouTube en Wham. Zo, een beetje twee voor de prijs van één, hè?
1: Hoor je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.
0: Ze dragen geen vleugels, maar blauw en geel. Geen halo boven hun hoofd, maar het trotse embleem van Curaçao op hun borst. De mannen van de Blue Wave laten zien dat wonderen niet uit de hemel hoeven te vallen. Soms ontstaan ze dus op een voetbalveld uit moed, opoffering en geloof. Waar andere grenzen zagen, zagen zij dus mogelijkheden. En weet je, ja, zo laten en zo maken deze eilandzonen eigenlijk het onmogelijke mogelijk. Hè? Niet alleen voor zichzelf, maar voor ons hele volk dat vandaag een beetje hoger loopt. Een beetje groter droomt en een beetje meer gelooft. De mannen van de Blue Wave, ons nationale elftal, de elf, hè, die zien wij een klein beetje als engelen, als angels. Robbie Williams past mooi op dat moment een beetje extra steun hier op Brasa FM.

0: Hey Ilse. Waar heb je meestal je telefoon liggen? Ah, next to me.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Veel mensen zijn verknocht aan dat apparaat en dragen hem altijd bij zich. Moest er in één keer aan denken, hier bij deze plaat. Goed, we gaan op naar een geheim. Want in de jaren 80 leek alles sneller, groter en luider te moeten, ook voor de band Mister Mister. En dat succes betekende succes, hè? Een leven vol optredens, reizen en de constante druk om te presteren. Achter de schermen werd daarbij soms gegrepen naar middelen die extra energie moesten geven, maar die uiteindelijk ook een prijs hadden. In de beroemde bekentenis van vandaag blikken de bandleden daar openhartig op terug. Een eerlijk verhaal over keuzes, gevolgen en de lessen die het leven onderweg kan geven.
2: And we got into the thing that everybody was doing at the time, which is doing tons of drugs and, you know, just partying and go to studio. I mean, you go into a session and guys would have these 3-gram vials of coke like sitting on their synthesizer, you know. And people were chopping it up. It was like, you know, Freud used it, it's not addictive, and it's a creative person's thing. Well, that's how we kind of all got into that. But of course, you know, we've seen the damage done.
0: Oh, soms leer je dus pas jaren later wat echt belangrijk is. Dus niet de haast, niet de druk en ook niet die kunstmatige energie. Maar de muziek, de vriendschappen en de herinneringen die blijven. Mister Mister wist die ervaring uiteindelijk om te zetten in tijdloze songs die nog altijd raken. Ja, en één van hun grootste klassiekers, die hoor je nu. Hier is Carrie op Paradise FM.

0: Paradise FM is deze dagen Braza FM. Je hoorde de scripts met superheroes. En de Blue Wave, die zijn eigenlijk ook superheroes, maar dan zonder cape. Maakt het onmogelijke mogelijk, liet een heel eiland dromen en bewezen dat zelfs een kleine stip in de Cariben een groot hoofdstuk in de voetbalgeschiedenis kan schrijven. Let me op, wat hebben we het toch al een mooie mijlpaal gehaald. Zometeen ben ik bij je terug met meer goede muziek. Billy Joel komt eraan en we zetten het nieuws voor je op een rij.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: ophef over 15-daagse WK-reis van statenvoorzitter Brownbill. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er is politieke ophef ontstaan over de 15-daagse reis van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill naar het WK-voetbal in de Verenigde Staten. Brownbill zou met goedkeuring van het parlement naar het WK zijn afgereisd. Die toestemming was gegeven omdat de oppositie in de veronderstelling was dat hij enkel de wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland zou bijwonen. Nu blijkt dat de parlementsvoorzitter gedurende de hele groepsfase het Curaçaose elftal in de VS wil steunen. De reis kost naar verluid 50.000 gulden, inclusief een verhoogde daggeldvergoeding. Barleider Quincy Kirikori spreekt van een snoepreisje op kosten van het volk, terwijl de bevolking de benzine amper kan betalen. Daarnaast is er felle kritiek op de timing en de procedure. Omdat ook de vicevoorzitter en de hoofdgriffier op vakantie zijn, is de leiding van het parlement nu bijna onbemand. Ook de partijen PNP en Manpin zijn tegen de reis. Manpin eist nu opheldering en stelt dat de goedkeuring voor de trip onwettig is verlopen. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties heeft afgelopen weekend op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Na 18 jaar trouwe dienst verraste de staatssecretaris Johnson met een hoge onderscheiding. Hij is namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Onder leiding van Johnson maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming van 10-10-10 en de bouw van de nieuwe haven. Ook toonde hij sterk leiderschap tijdens de coronacrisis en de verwoesting de orkanen Irma en Maria. Op 1 juli draagt Johnson zijn taken officieel over. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ben nu een ontzettend opgewekte Billy Joel die maar blijft opscheppen over die Uptown Girl.

kan het nadenken, analyseren en daarmee jezelf overtuigen. Dus probeer dat niet. Het komt er eigenlijk op neer, als je mij vraagt, dat je helemaal niet zeker hoeft te zijn om ergens ook aan te beginnen. Dus mocht je ergens over twijfelen, zoals Jimmy Neil, niet doen, gewoon lekker beginnen en maar zien waar je eindigt. Het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Soms duurt het een beetje langer, soms is de weg ernaartoe wat ruwer of heftiger. Maar het kan ook wel eens even meevallen. De muziek is

0: Hoe zit het met je energie? Ben je klaar voor de lunch om er lekker van te gaan genieten?
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Hij is zo lang als dat je hem zelf maakt natuurlijk. Ik weet niet of je aan het werk bent en een bepaalde tijdslot hebt gekregen van je baas. Maar misschien moet je er even flexibel mee omgaan en gewoon lekker op zijn Curaçaose tijd voor nemen. Bij een glinsterende zee bijvoorbeeld. Hè, dat je daar zit alsof iemand er een handvol diamanten over heeft uitgestrooid. Zo ziet dat eruit. Nou, aan een tafel vlakbij het water zet een opa dan een bord neer met gegilde mai mai, een frisse mango salsa en een patje limoen. De geur alleen al laat het gesprek even stilvallen. Niet omdat er niets te zeggen is, maar omdat sommige momenten eerst geproefd moeten worden. Even later komen de verhalen vanzelf over werk, over familie, over die vakantie die nog geboekt moet worden. En de wind die waait daarbij lekker mee. De zon verwarmt, zonder te branden ook nog eens. En terwijl de middag rustig verder glijdt, gebeurt er iets bijzonders. Het is niet groots, niet spectaculairs, gewoon dat fijne gevoel dat ontstaat wanneer goed eten, goed gezelschap en een mooie plek elkaar ontmoeten. En misschien is dat wel de ware luxe van een lunch. Niet wat er op tafel staat, maar dat je even de tijd neemt om ervan te genieten. Vandaag, hier en samen. En zeker zometeen na 12.

0: bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering, geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties heeft op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Johnson is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor 18 jaar trouwe dienst. Onder zijn leiding maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming en de bouw van de nieuwe haven. Johnson draagt op 1 juli zijn taken officieel over. Er is ophef ontstaan over de 15-daagse reis van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Hij zou de goedkeuring van het parlement hebben gekregen, maar blijkt de hele groepsfase te willen blijven. Critici noemen het een snoepreisje op kosten van het volk en eisen opheldering over de goedkeuring. Dan nog internationaal nieuws. Vaccinontwikkelaars kunnen mogelijk volgende maand beginnen met de eerste testfase van nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die momenteel in Congo en Oeganda circuleert. De vaccins van de Universiteit van Oxford en Moderna zijn op schema om in juli te worden getest. Hulporganisaties melden dat het virus zich snel verspreidt, met zeker 800 besmettingen en bijna 200 doden. Landen van de groep van 7 hebben nieuwe energiesancties tegen Rusland goedgekeurd. Dit is bevestigd door een Franse diplomatieke bron. De wereldleiders kwamen bijeen in Evian-les-Bains. Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde dat sancties zijn besproken tegen de Russische energiesector, het bankwezen en de militaire sector. Donald Trump noemde zijn gesprek met Zelensky erg goed en benadrukte dat Rusland een vredesdeal met Oekraïne moet sluiten. Canada heeft aanvullende sancties aangekondigd, gericht op de Russische schaduwvloot. De federale recherche heeft een mogelijke terreuraanslag voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit evenement was georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. 5 verdachten zijn aangehouden en er zijn aanwijzingen dat drones met explosieven gebouwen in de omgeving zouden aanvallen. Bij het complot waren zeker 23 mensen betrokken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Ook Kliniek Medical Beauty, waar je straalt dankzij fillers, botox, laserontharing, manicures, pedicures, massages en meer, vind je bij Promenade Shopping Center.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Hey, een oprecht goeie dinsdagmiddag. Dit is Pat Benatar, Love is a

0: goede dinsdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben de quote van de dag vandaag. Die gaat erover dat allerlei mensen liepen te klagen naar de voetbalwedstrijd van Oranje tegen Japan. En niet zozeer vanwege het resultaat, maar vanwege de kleur van de shirts. Ik vond ze prachtig, maar er waren mensen die hadden problemen met hun tv. Later meer. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale Curaçaose nieuws door. Natuurlijk met Vanessa Werkhoven. We spelen in dit programma ergens de muziekquiz. Dat gaat om een heerlijk diner voor 2. Daarbij dat schitterende agave op het strand van Jantiel. Heerlijk eten met je voetjes in het zand en fantastische cocktails hebben ze daar. Dat straks. We gaan natuurlijk in het 2e uur ook nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
1: 2003.
0: En we hebben de spotlights en ik geef ook nog een bucket bier weg. Maar nu eerst.
2: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede dinsdagmiddag, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pijn.
0: Het is een beetje zorgelijk, vind ik, maar de belangstelling voor nieuws neemt af. De interesse van mensen in nieuws daalt verder. Waar in 2018 nog 61% van de Nederlanders veel interesse had in nieuws, is dat in 2026 teruggelopen tot 45%.
3: Ja, en daar heb ik het als journalist toch weer het nakijken natuurlijk. Want ja, je wilt toch een grote groep mensen bereiken. En je merkt toch dat mensen op een gegeven moment een beetje nieuwsmoe zijn. Er wordt vaak gezegd, ja, het nieuws is negatief, hè, wordt gezegd. Nou goed, we hebben bij SBS6 een keer een goed nieuwsshow gehad. Nou, dat scoorde van geen meter. Dus ja, het is allemaal erg ingewikkeld. Ja. Maar goed, je ziet wel dat veel meer mensen het nieuws volgen via sociale media. En daar zit dan wel weer een bepaalde angst bij veel mensen van ja, heel veel klopt ook niet wat op de sociale media staat. Maar toch volgen de meeste mensen het via sociale media. Dus ja, mensen worden toch wel verzocht om alles goed te checken. En er is wel een leuk overzicht. De NOS, die scoort dus wel het beste op dit moment. En gelukkig scoren wij met Hart van Nederland een schamele 6. Dus dat is best oké. Okay. Geen onvoldoende.
0: Nee. En uiteindelijk, de mensen die het nieuws volgen via de sociale media vertrouwen dat niet volledig.
3: Ja, dat is een beetje een soort paradox. Dus aan de ene kant willen ze het graag volgen via sociale media, maar aan de andere kant vertrouwen ze het niet. Dus ja, ik snap er zelf ook helemaal niks van. Ja, ik volg zelf gewoon het nieuws via de traditionele mainstream apps, dus ANP, Telegraaf, NOS en zo. In plaats van, ja, social media gaat toch met algoritmes en zo, en dan zie je vaak toch maar een eenzijdig beeld natuurlijk. Dus ik probeer toch vaak meerdere bronnen te raadplegen. En dat zou ik toch ook iedereen willen adviseren. Als je het nieuws volgt, lees dan niet alleen de Telegraaf, maar lees dan ook gewoon een keer de Volkskrant. Ook al is het misschien een beetje saai om te lezen, maar wel goed om er wel overwegen een mening te kunnen vormen natuurlijk.
0: Ja, of als je op X zit, volg mensen met wie je het niet eens bent, zodat je misschien een frisse kijk af en toe op dingen krijgt. Dat kan een hele, hele goede tip zijn. Ik vind het overigens heel opmerkelijk, hoor, mensen die het nieuws niet volgen. Ik had ooit een vriendin, die was danseres en actrice, in goede tijden, slechte tijden onder meer. En die volgde het nieuws gewoon totaal niet, nooit. Had ze geen zin in, wilde ze niet weten, keek niet naar het journaal, las geen kranten. En ja, die wist dus gewoon bepaalde dingen niet.
3: Ja,
0: ik vond dat heel vreemd.
3: Ja,
0: maar ze was wel gelukkig daardoor.
3: Dat vind ik ook wel. Ja, ik vind het heel zorgwekkend dat heel veel mensen dus daardoor ook een beetje algemene kennis missen. Maar goed, heel veel mensen zeggen ook, ja, het geeft me ook een bepaalde rust. Ja. Want ja, wat brengt me dat nieuws nou eigenlijk? Ik hoef ook niet alles te weten. En heeft het nou echt invloed op mijn dagelijkse leven, dat nieuws? Gaat het me ook altijd echt aan? Word ik direct aangesproken? Nou, dat is ook niet altijd het geval. Dus heel veel mensen zeggen iets van, ja, ik geloof het inmiddels wel een beetje met dat nieuws.
0: Wij gaan in ieder geval verder met het nieuws. We hadden vorige week dat tragische ongeval met een schoolklas in het Zeeuwse Vogelwaarde. 3 slachtoffers in totaal, 2 kinderen. En ja, de dader, voor zover je dat kan zeggen, ik neem aan dat hij het niet bewust heeft gedaan, is 19 jaar oud. Dat maakt het eigenlijk nog iets tragischer. Hij wordt verdacht van dood door schuld.
3: Ja, en dat is best wel een heftige aantijging, kan je zeggen. Het Openbaar Ministerie vindt dat deze man roekeloos heeft gereden. Dat gaat echt, er staan best wel hoge straffen op. En ook onoplettend heeft gereden. Dus ja, of er nou voor de rest middelen in het spel waren, zoals alcohol, daar weten we niks over. Maar ja, wat we wel weten is dat deze man toch roekeloos heeft gereden en waarschijnlijk te hard en uit die bocht is gevlogen. Maar verdere details zullen we horen. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend treurig en het zal je maar overkomen. Ja, ik zie ook wel eens gasten rijden van 19 dat ik denk, ja, hou je misschien een beetje in, hè? Ja, voor je het weet gaat het mis. En ja, dan zie je maar, het kan dus gruwelijk misgaan.
0: Ik denk dat hier elke dag op de weg mensen rijden hier af en toe op een manier dat ik denk dat kan je beter niet doen. Maar goed, dat geldt terzijde. In Nederland is het vaak een trend om groen weg te halen, om alles lekker te betegelen. Dat scheelt onkruidwieden. Maar ja, die Nederlandse buurten, blijkt, zijn veel te heet zonder bomen en zonder groen. Wat is er aan de hand?
3: Ja, ik vond het zelf een bizar verhaal. Ik heb er vandaag een reportage over gemaakt. Maar je ziet steeds vaker dat de buurten in Nederland versteend zijn. Dus er is weinig groen, weinig bomen. En er zijn meerdere organisaties die zich nu ernstige zorgen maken. Die zeggen van ja, op termijn, het wordt gewoon warmer. Ook in ons land, dit weekend, ja wel Pepijn, kan het mogelijk 32 graden gaan worden. Oh. En het zorgt er gewoon voor dat steden echt warmer zijn. Dus het kan zomaar in de binnenstad 10 graden warmer zijn dan in buitensteden. En het komt mede door natuurlijk dat er te weinig bomen zijn. En als je natuurlijk al dat hit komt dan op dat asfalt terecht of op die stenen. Ja, en dat, je weet hoe heet dat kan zijn. Dus dat, ja, ze zeggen nu ook van er moeten meer bomen komen in ons land. En dat moet ook een hogere prioriteit krijgen. Dat is wat er op dit moment gezegd wordt. Ook in nieuwbouwplannen bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, meer groen, hoe beter lijkt mij.
3: Ja, maar je ziet toch gewoon dat het op dit moment niet zoveel prioriteit heeft. Ze hebben zoiets van meer woningen, liever meer bouwen dan een boom. Ja, dat is wel de realiteit op dit moment.
0: Laten wij morgen weer een boom opzetten, Mark Kampers. En voor nu wens ik jou een hele fijne dinsdagmiddag.
3: Ja, dankjewel. Jij ook. Hoi.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

De wedstrijd tussen Nederland en Japan, de WK-wedstrijd natuurlijk. Tussen Nederland en Japan heeft niet alleen sportieve reacties opgeleverd, maar ook opvallend veel opmerkingen over het tenue van Oranje. Tijdens de wedstrijd stroomden op de sociale media klachten binnen van televisiekijkers die moeite hadden met de fel fluoriserende kleur van de Nederlandse shirt. Providers Vodafone Ziggo en KPN erkennen dat sommige kijkers hierdoor een minder prettige kijkervaring hebben gehad. Op sociale media waren de reacties niet mals. Zo schreef iemand: die kleur oranje is niet te doen op tv. Bedankt hè, Nike. Een andere kijker reageerde: oranje kleur doet pijn aan de ogen. Niet goed afgesteld. Naast de felheid van de kleur zorgde het tenue volgens sommige kijkers ook voor praktische problemen. Reacties als: ik kan niet eens het rugnummer lezen en het ziet er rood uit. We zijn geen rood, we zijn oranje, verschenen veelvuldig online. Een ander had zelfs een advies voor de KNVB: nu weet je precies welke tint je niet moet hebben. Volgens Vodafone Ziggo ligt de oorzaak deels bij de specifieke kleur van het shirt. Een woordvoerder legt uit: eerder was het shirt meer een soort bruin-oranje. Nu is het bijna fluoriserend oranje. Die kleuren bestaan niet in de natuur en tv's hebben moeite met het doorgeven ervan. Kijkers kunnen volgens de provider de weergave verbeteren door de kleurverzadiging en het dynamisch contrast van hun televisie aan te passen. Ook KPN wijst op de rol van de signaalkwaliteit. Die uitleg wordt ondersteund door technologie-expert Wout Funnekotter van Tweakers. Hij zegt: bij grote evenementen op televisie, zoals het WK, kan de provider de kwaliteit van het signaal verlagen, zodat er meer mensen tegelijk kunnen kijken zonder dat het beeld hapert. Want dat wil je ook niet als je een voetbalwedstrijd kijkt. Dan wordt naast de scherpte van het beeld ook de kleur minder. En dan werkt het niet mee dat we dit jaar zulke fel gekleurde shirts hebben. Toch benadrukt Vodafone Ziggo dat het aantal klachten relatief beperkt blijft. Als je het afzet tegen het aantal kijkers, dat zijn zo'n 3 miljoen, zijn het geen hele grote aantallen. De meeste mensen hebben volgens de provider gewoon een goede kijkervaring gehad. En met een knipoog voegt de woordvoerder eraan toe: wat ons betreft had het oranje aan het einde nog wat feller gemogen. Maar dan gaat het minder over het beeld en meer over het spel. En dat is ook meteen de quote van de dag. De plaat die daarbij past: aha. The sun always shines on TV. Zo'n lekker fel oranje rood zonnetje schittert door je tv heen.

0: kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

0: Hij zit erin!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: PISAS informeert staten over akkoord topfuncties CBCS. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Premier PISAS heeft de staten geïnformeerd over de doorbraak in de bestuurscrisis rondom de centrale bank. Na een eerdere impasse over de toekomst van de monetaire unie zijn Curaçao en Sint Maarten na het topoverleg begin deze maand het eens geworden over de invulling van verschillende topfuncties. Volgens de premier ligt er nu een akkoord om de procedures voor de benoeming van een nieuwe president en een financieel-economisch directeur snel op te pakken. Ook over de herbenoeming van de directeur-secretaris en het formaliseren van de huidige raad van commissarissen is overeenstemming bereikt. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties heeft afgelopen weekend op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Na 18 jaar trouwe dienst verraste de staatssecretaris Johnson met een hoge onderscheiding. Hij is namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Onder leiding van Johnson maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming van 10-10-10 en de bouw van de nieuwe haven. Ook toonde hij sterk leiderschap tijdens de coronacrisis en de verwoestende orkanen Irma en Maria. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Pepijn hier en ik ga lekker een stukje trommelen op mijn conga. Samen met Gloria. Family.

0: Justin. Tell me about it. Nou, dat gaan we doen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag. 20 minuten voor 1. We gaan straks de muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Agave. Ik geef ook nog een bucket Brasa bier weg in dit programma. En in het tweede uur hebben we natuurlijk de spotlights. Wie zijn er vandaag jarig? En we hebben een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2003.
0: Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Een goedemiddag, Vanessa Werkhoven.
3: Goedemiddag.
0: Ja, waar iedereen zich over verbaast, waar natuurlijk de nodige ophef over is, en ook terecht, is die 15-daagse WK-reis van de statenvoorzitter, meneer Brownbill. Die is parlementsvoorzitter. Hij is naar het WK voetbal in Amerika gegaan. En mensen dachten, nou leuk, hè, de statenvoorzitter die gaat ons elftal steunen. Hij is met goedkeuring van het parlement naar het WK afgereisd. Die toestemming was gegeven omdat de oppositie in de veronderstelling was dat hij alleen de wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland zou bijwonen. Nu blijkt dus dat de parlementsvoorzitter gedurende de hele groepsfase het Curaçaose elftal in Amerika gaat steunen. Die reis kost naar verluid 50.000 gulden, inclusief een verhoogde daggeldvergoeding. Parleider Quincy Girigori spreekt van een snoepreisje op kosten van het volk, terwijl die bevolking de benzine amper kan betalen. En daar heeft hij wel een punt. Daarnaast is er felle kritiek op de timing van de procedure. Ook de vicevoorzitter van het parlement en de hoofd griffier zijn met vakantie. Dus de leiding van het parlement is ongeveer onbemand. Ook de partijen PNP en Man Pin zijn tegen de reis. Man Pin binnenkort gewoon verder als man. Mijn voorstel om ze Min te noemen heeft het niet gehaald. Er is nu opheldering en stelt dat de goedkeuring voor de trip onwettig is verlopen. Dus dat wordt vervolgd. Die Brownbill die valt met zijn neus in de spreekwoordelijke boter.
3: Ja, die is lekker aan het heel enthousiast aan het toejuichen. 15 dagen lang. Jeetje man, wat een geld. 50.000.
0: Op onze kosten.
3: Op onze kosten nog wel. Zo, ja. Dat is toch ook. Nou ja, weet je, toen ik dit vanochtend hoorde, dacht ik, ah joh, niet zo zuur. Weet je wel, laat die man lekker. Maar goed, inderdaad, de hele groepsfase, 15 dagen lang weg. Dat bedrag is natuurlijk best wel extreem. Wat ik dan wel een beetje apart vind. Maar ik weet niet precies hoe dit werkt. Maar het parlement heeft het dus goedgekeurd.
0: Want die dachten, het is één. Hij gaat alleen voor één ding.
3: Er ligt dan toch een bepaald soort vraag. Zo van, er moet iets worden goedgekeurd. Wat is dan goedgekeurd? Is dat dan de vraag, mag ik naar het WK? Of is dat de vraag geweest, mag ik de hele groepsfase? Dat zou dan toch.
0: Dat laatste niet, denk ik. Want dan was er gezegd, dat gaan we niet doen, meneer Brownbill.
3: Ja, maar ja, dan hoeven ze toch ook niet dat hele bedrag te vergoeden. Als dat nooit op die manier is afgesproken, lijkt mij. Dan kan hij een beetje zelf gaan betalen. Mag hij het terug gaan betalen, lijkt mij.
0: Ik ben het met je eens. Voordat we het andere nieuws doornemen, nog even een stukje WK. Die Australische scheidsrechter Sean Evans, die was deel van de VAR, die wordt niet gestraft voor een omstreden handgebaar dat hij zou hebben gemaakt op het WK. Nou ja, dat heeft hij gemaakt. Alleen de grote vraag was, wat bedoelde hij daarmee? Maakte hij dat nou per ongeluk? Het hele handgebaar was mij volstrekt onbekend. Ja, Vanessa maakt het nu in de studio.
3: Ja, om het even te
0: ja, doen, ik weet niet of je dat nou per ongeluk maakt. Maar
3: dit was expres.
0: Maar gesteld dat daar een extreemrechtse betekenis achter zou zitten. Je bent VAR op het WK. Waarom zou je dat doen? Want je weet dat je eraf getrapt wordt. Want dat is wel eens eerder gebeurd. Dus ik ga eigenlijk uit van de man zijn onschuld.
3: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is heel mooi, heel positief, heel fijn van jou. Dat je
0: maar vooral, waarom zou je in godesnaam deze positie die je hebt op het spel zetten?
3: Ja, omdat je misschien denkt, mensen hebben het niet door. Ik heb geen idee, misschien is hij onder druk gezet, weet ik veel. Maar het is wel heel duidelijk, dat gebaar. En ja, het kan natuurlijk zijn dat je per ongeluk met je handen dat doet. Ja, dan heb je ook altijd controle. Maar wat is het dan? Want het is, ik bedoel, als het niet expres is geweest, is het per ongeluk. Want hij staat met dat handgebaar op de foto.
0: Misschien heeft ze zijn dochter gezegd, papa, maak een speciaal gebaar voor me. Weet ik veel.
3: Nou ja, goed. Inderdaad, het voordeel van de twijfel geven. Ja, want

0: heet Power, correct?
1: Ja.
0: En als je hem dan omkeert, ja, dan was het weer iets anders.
1: Goed.
0: Ja. Dus, maar goed, nou ja, hij zegt dat hij het niet expres heeft gedaan. Ja, hij gaat natuurlijk niet zeggen dat hij het wel expres heeft gedaan, hè?
1: De ombudsman, we gaan iets, ik gebaar naar iets anders. De ombudsman van Curaçao wil vervolgonderzoek laten uitvoeren naar kindermishandeling op het eiland. Dat gebeurt naar aanleiding van een wetenschappelijk vooronderzoek. Dat is gedaan in opdracht van de ombudsman en uitgevoerd door de University of Curaçao. Uit het onderzoek blijkt dat kindermishandeling op Curaçao waarschijnlijk vaker voorkomt dan bekend is. Volgens de onderzoekers wordt, ja, en dat is logisch helaas bij kindermishandeling, niet alles gemeld en worden bepaalde vormen van kindermishandeling niet altijd herkend. Vooral emotionele mishandeling blijft vaak onzichtbaar. Het lijkt me heel goed dat er meer onderzoek naar verricht wordt en dat we er vooral ook wat aan doen.
0: Ja, natuurlijk, absoluut. Ja, zeker. Nou ja, goed, het lijkt mij een hele goede zaak dat ze daar een onderzoek naar doen. En hopen dat het uiteindelijk ook wat oplevert. Hè? Dat, ja, want ja, nee, je kan het onderzoeken, maar dan moet je het nog zien te ondervangen op de een of andere manier. Het is natuurlijk een hele, ja, wat jij zegt, een hele kwalijke zaak.
1: Kinderen voelen zich niet altijd vrij om over mishandeling te praten. Onder meer vanwege de sociale banden binnen de kleine gemeenschap die we met z'n allen zijn. En volgens het onderzoek speelt mee dat fysieke correctie, netjes genoemd, binnen de cultuur soms nog wordt geaccepteerd.
0: Ja, ik weet wel dat, dat mijn kids op een gegeven moment, nou ja, toen we hier net kwamen wonen, op een andere school zaten nog. En toen ben ik wel eens het lokaal binnengelopen omdat ze iets waren vergeten. En toen kreeg een van de jongetjes, die kreeg gewoon een paar dikke jongen van de juf. Ja. En dat was gewoon, nou ja, want die was ook strontvervelend. En dat was oké. Okay. Maar ik op een gegeven moment, volgens mij was er toen iets met mees aan de hand en spraken van dat hij een tik had gekregen. Nou, toen heb ik wel eventjes van me laten horen.
1: Ja.
0: Dit gaan we. Maar ja, weet je, kijk, ja, als dat geaccepteerd is. Maar ja, goed, weet je, ik in principe blijf je gewoon met je poten van een kind van een ander af. En eigenlijk ook van je eigen kinderen.
1: Ik hoorde wel eens in de wandelgangen van Curaçaose moeders dat als hun kind heel vervelend was, vooral jonge kinderen, dan knepen ze hem.
0: Oh ja. Ja. Nou, ik kan niet zeggen dat ik mijn kinderen nooit heb geknepen. Maar niet vaak. En ze hebben ook zeker wel eens een tik gekregen, mijn eigen kinderen. Maar ook zeker niet vaak. Ik had het toevallig gisteren nog met Mees over. Ja, soms dan een tik op de reet gewoon af en toe even. Ja, jij vindt het niks, Pepijn?
1: Nou ja, ik
0: ben je anti?
1: Nee, ik ben 1,91 meter. Als ik mijn kinderen een tik geef, dan vliegen ze 3 meter verder. Dus ja, dat heb ik echt nooit gedaan.
0: Dan,
1: nee.
0: Dan geef je een tik vanuit je teen. Als het,
1: nee, ja.
0: Maar gewoon een corrigerende tik op de billen?
1: Nee,
0: heel netjes.
1: Nee.
0: Ja, ik ben er in principe ook niet voor. Maar ja, nogmaals, ik ga niet zeggen dat ik het nooit heb gedaan. Maar ik ben zeker niet voor fysiek geweld naar kinderen. En ik denk ook dat er heel veel, hè, dat echt die mishandelingen en dat de redenen dat kinderen hier niks over zeggen ook natuurlijk is omdat het in de meeste gevallen ook gewoon iemand is om wie ze geven. En dat ze toch denken van, nou ja, iemand in bescherming nemen. Het zal er wel bij horen. Dus ja, dat is natuurlijk een hele, hele kwalijke zaak.
1: Dan tot slot de percelen van het voormalig Sint-Elisabeth Hospitaal. Er zijn mijn kinderen geboren trouwens. In Oud-Rabanda worden verkocht volgens het Antilliaans Dagblad. De plannen bestaan uit betaalbare appartementen, horeca en paramedische voorzieningen. De curator laat weten dat daarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de historische en erfgoedwaarde van het terrein. De koper is de niet onbekende Bas Filippini. Hij is van de 2B Holidays, 60 jaar. En hij zegt, ik wil heel graag dat stuk van Oud-Rabanda weer tot leven brengen, maar met respect voor het cultureel erfgoed. Dus ik ben benieuwd. Dit meldt in ieder geval het Antilliaans Dagblad en wordt vervolgd.
0: Hartstikke mooi. Nee,
1: het is wel goed als daar wat mee gebeurt.
0: Ja, zeker. Absoluut. Het is een prachtige plek en een prachtige, nou ja, goed, die hele wijk is natuurlijk ontzettend aan het groeien. Dus ja, ga zo door, zou ik zeggen.
1: Wij spreken elkaar morgen weer. Tot dan.
0: Tot dan.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Straks, ik denk, pak een beet, drie kwartier of zo, dan ga ik een bucket Braza weggeven. Als je een bepaald geluid hoort, geluid van allemaal supporters in een stadion, dan moet je eventjes brullen in een voice note. Weet je wel, zo'n voice bericht. Dan, dat mag een kleine brul zijn. Dat mag een hele grote brul zijn. De brul die je misschien liet horen zondag toen Curaçao scoorde tegen Duitsland. Misschien was dat wel... Zoiets. Dat kan je dan appen. Tenminste, als je die supporters hoort. Je mag het nu ook doen, vind ik gezellig. Maar dan win je geen bucket Braza. Appen zodra je ergens dat stadiongeluid hoort in het tweede uur. Gaan we ook nog naar de 2003. Dan even naar 675-1031. En dat is trouwens ook het nummer voor de enige echte muziekquiz.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij Agave, daar op dat strand van Jan Tiel. En dat is een hele prettige tent. We hebben er met de crew van Paradise FM inmiddels alweer een tijd geleden een keertje geborreld en wat gegeten. En ik vond het echt een aanrader. Goeie cocktails, lekker eten, prachtige locatie, mooi uitzicht op het strand. Ja, wat wil je nog meer van een tent waar je gaat eten? Hè? In dit geval dus Agave. Maar je hoeft mij niet te vertrouwen. Nee, daarom pak ik altijd die TripAdvisor erbij. Want misschien verzin ik het wel. Je weet het niet. Ian is het geheel met mij eens. Hij zegt, als ik dit een 6 sterren kon geven, zou ik dat doen. De kennis van Tequila was ongelooflijk. Het eten was geweldig. En de sfeer was geweldig. Nou ja, wat wil je nog meer van een restaurant? En jij kan daar gratis en voor niks gaan eten, als je hem weet.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, die krijg je bijna gratis, hè? 6751031. Ik zou zeggen, het is uit eten voor niks. Dat is mijn aanwijzing. 6751031. Heerlijk diner voor twee bij Agave. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Door met Robert Palmer. Every

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De vraag of Curaçao de functie van gezaghebber moet herinvoeren om de stijgende criminaliteit aan te pakken, ligt nu bij parlementsvoorzitter Brownbill. Politicus en ondernemer Omar Gil uit zorgen over onveiligheid, zoals overvallen en drugscriminaliteit. Hij pleit voor een onderzoek naar een moderne variant van de gezaghebber om de openbare orde te verbeteren. Premier Pisas heeft de Staten geïnformeerd over een doorbraak in de bestuurscrisis van de Centrale Bank. Curaçao en Sint Maarten hebben overeenstemming bereikt over topfuncties en de benoeming van een nieuwe president en financieel-economisch directeur. Er is echter nog geen akkoord over de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Verdere gesprekken volgen. Dan nog internationaal nieuws. De G7-landen en partnerlanden gaan hun reisregels voor ebola-gebieden beter op elkaar afstemmen om verspreiding van het virus te voorkomen. Ze zijn vastbesloten de ontwikkeling van vaccins, tests en behandelingen te steunen. Voor reizigers uit Congo en Oeganda moeten passende reis- en quarantaineregels komen. De G7-leiders wijzen op de komende reisbewegingen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Europa en de Verenigde Staten hebben al honderden miljoenen euro's en dollars beschikbaar gesteld voor ebola-bestrijding. Vaccinontwikkelaars kunnen mogelijk volgende maand beginnen met de eerste testfase van nieuwe vaccins tegen de ebola-variant die momenteel in Congo en Oeganda circuleert. De vaccins van de Universiteit van Oxford en Moderna zijn op schema om in juli te worden getest. Hulporganisaties melden dat het virus zich snel verspreidt, met zeker 800 besmettingen en bijna 200 doden. De landen van de groep van zeven hebben nieuwe energiesancties tegen Rusland goedgekeurd. Dit is bevestigd door een Franse diplomatieke bron. De wereldleiders kwamen bijeen in Evian-les-Bains. Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde dat sancties zijn besproken tegen de Russische energiesector, het bankwezen en de militaire sector. Donald Trump noemde zijn gesprek met Zelensky erg goed en benadrukte dat Rusland een vredesdeal met Oekraïne moet sluiten. Canada heeft aanvullende sancties aangekondigd, gericht op de Russische schaduwvloot. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar

0: 100 kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle borst. Een oprecht goede dinsdagmiddag. En die levert is jarig daarom de Love.

0: DJ's. Met The Love Train.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Bijna 8 minuten over 1. Zometeen gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2003.
0: We hebben natuurlijk ook nog het Feel Good nieuws. Ik ga een bucket Brasa weggeven. Als je ergens het komende uur een stadiongeluid hoort, dan moet je even jouw enthousiaste WK-brul appen in een voicebericht naar 6751031. En dan ga je aan de haal met een waardebon voor een gratis bucket Brasa. En die kan je dan lekker gaan opdrinken op een van de Brasa-locaties. Brasa-WK-locaties, dat zijn er even uit mijn hoofd een stuk of 25. Ik zal straks de lijst met je doornemen. En daar krijg je dan een heerlijke bucket Brasa. Bijvoorbeeld, noem een Dwarsstraat, zaterdagmiddag Nederland, de wedstrijd tegen Zweden. Of s'avonds de tweede wedstrijd van ons eigen elftal. Dat met een lekker gratis Brasaatje in je hand. Maar goed, nu eerst. En we zijn er eigenlijk al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Abby Levert. Zij is 1942 geboren, is nu 84 jaar. Misschien zegt de naam je niet direct wat. Maar hij is de leadzanger van Backstabbers for the Love of Money. En natuurlijk de Love Train. Hij is de man van de OJ's. In dat nummer roepen de OJ's iedereen op overal ter wereld om samen te werken en verschillen te overbruggen. Wordt niet echt naar geluisterd, maar het is een mooie boodschap. Was de eerste nummer 1 hit van de OJ's in Amerika. Eddie Levert is medeoprichter van de groep. Hij heeft een beetje een krachtige, bijna gospelachtige stem. En hij viert zijn 84ste verjaardag vandaag. Hij staat nog altijd op het podium met de OJ's. Ze hebben een afscheidstournee. Dat is gezien zijn leeftijd niet helemaal onlogisch. En die afscheidstournee heeft een prachtige naam. Last Stop on the Love Train. Op 16 juni 1967 ging in Californië het Monterey International Pop Festival van start. Dat was eigenlijk het begin van de Summer of Love. Het was een van de allereerste grote rockfestivals met optredens van Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Otis Redding en Simon & Garfunkel. De artiesten traden gratis op voor een goed doel. En een van de absolute publieksfavorieten was Jefferson Airplane met Grace Slick als de frontvrouw in haar bekende iconische witte jurk. Somebody to Love groeide vlak na het Monterey Popfestival uit tot een echte klassieker. Het nummer gaat over de zoektocht naar echte liefde en verbondenheid in die chaotische, vrije liefdecultuur van de jaren 60, waar in een bepaalde subcultuur ongeveer iedereen met elkaar in bed doop. Darby Slick, de zwager van Grace Slick, schreef het nummer na een relatiebreuk en uit frustratie over de keerzijde van die free love-beweging, waarin jaloezie en afstandelijkheid volgens hem vaker voorkwamen dan gedacht. Van de royalties ging hij overigens Indiaanse muziek studeren. Grace Slick is inmiddels trouwens 86, maar die is in oktoberjarig. Dan komen we daar op terug. Nu Jefferson Airplane, Somebody to Love.

0: 7. Airplane. Somebody to love.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, niemand minder dan Johnny Cash. Want op 16 juni 1969 kwam het album At San Quentin. Johnny Cash At San Quentin. De beruchte gevangenis. Dat was een live album. Hij trad daar op voor gevangenen. En de allergrootste hit van het album is A Boy Named Sue. Dat nummer vertelt het humoristische verhaal van een jongen die door zijn vader de naam Sue wordt gegeven. Daardoor wordt hij zijn hele jeugd gepest. Maar juist die moeilijke jeugd maakt hem sterk en veerkrachtig. Uiteindelijk spoort hij zijn vader op, belandt met hem in een stevige kroegruzie en hoort waarom hij die opmerkelijke naam kreeg. De song werd geschreven door Shel Silverstein, die iemand kende die door zijn naam een hele moeilijke jeugd had gehad. De opname die we kennen, en je hoort ze ook echt gillen en juichen op de achtergrond, werd live gemaakt in februari 1969 in die beruchte San Quentin-gevangenis. De reactie van de gevangenen was zo uitbundig dat de opname echt een enorme hit werd. Het groeide uit, he, A Boy Called Sue, tot Johnny Cash grootste popsucces. Tweede plaats in de Billboard Hot 100 en een Grammy Award. En het album zelf, wat dus op deze dag uitkwam, op 16 juli 1969... dat was een million seller.
2: Well, my daddy left home when I was 3... and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I

Gio Vannelli, die is vandaag jarig. Hij is 74 geworden, hij is uit 1952, van oorsprong Canadees, maar al jaren woonachtig in Amerika. Een van zijn allergrootste hits is Wild Horses. Een krachtige liefdesverklaring. Het nummer draait om onvoorwaardelijke trouw. De belofte om bij iemand te blijven, ongeacht welke uitdagingen het leven brengt. Zelfs als de spreekwoordelijke wilde paarden in een andere richting proberen te trekken. Gio Vannelli kreeg het eerste idee voor dit nummer tijdens een reis naar Santa Fe in New Mexico, waar hij een sjamaan ontmoette. Hij was op een soort spirituele reis. De tekst werd verder geïnspireerd door een rit over de uitgestrekte vlaktes van Arizona. Daardoor kan je het nummer zowel als liefdeslied interpreteren als een spirituele zoektocht naar innerlijke kracht of zelfs naar het goddelijke. Gino Vannelli, vandaag dus jarig. Wild Horses.

0: 2003.
1: Op 17 april 2003 werd hier op Curaçao de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao opgericht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de olieraffinaderij op Curaçao een cruciale rol in de geallieerde oorlogsinspanning. Een groot deel van de brandstof voor vliegtuigen en schepen werd hier geproduceerd en vervoerd door tankers van de Curaçaose scheepvaartmaatschappij, bemand door onder andere Chinese zeelieden. Hun werk was uiterst gevaarlijk door de constante dreiging van de Duitse U-boten, dat zijn onderzeeërs, terwijl ze tegelijkertijd te maken hadden met slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen. In april 1942 weigerde een groep van ongeveer 400 Chinese zeelieden nog langer uit te varen. Ze eisten betere arbeidsvoorwaarden en een gevarentoeslag. De autoriteiten grepen hard in en brachten de stakers onder bij Suffisant, met als doel de staking snel te breken. Op 20 april 1942 escaleerde de situatie toen de militaire politie probeerde de arbeiders te dwingen weer aan het werk te gaan. Er werd geschoten op de ongewapende stakers, waarbij 15 Chinese zeelieden om het leven kwamen en tientallen anderen gewond raakten. De slachtoffers werden in anonimiteit begraven en het incident werd lange tijd verzwegen. Pas decennia later kwam er erkenning voor hun verhaal. En tegenwoordig is er een monument wat herinnert aan deze gebeurtenis en worden de omgekomen zeelieden jaarlijks herdacht. En dat gebeurde dus in 2003, tenminste dat er aandacht voor toch wel deze schandvlek kwam. Wat was nou de allergrootste hit van dat jaar? 50 Cent, jawel, met In Da Club. 50 Cent koos een keertje voor een wat lichtere, feestelijke toon. Meestal heeft hij van die rauwe straatverhalen op zijn album Get Rich or Die Trying. Het nummer ontstond trouwens wel onder bijzondere omstandigheden, want hij had wat weinig reden tot vrolijkheid. Hij schreef de tekst terwijl hij herstelde van maar liefst 9 kogelwonden na een schietincident in het jaar 2000. Het nummer begint direct met het refrein, dat is vrij ongebruikelijk, maar het resultaat was wel historisch voor onze vriend 50 Cent. In Da Club stond 9 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100 en werd de grootste hit van 2003.

0: paradisefm.cw.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: half twee.
1: PISAS informeert staten over akkoord topfuncties CBCS. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Premier PISAS heeft de staten geïnformeerd over de doorbraak in de bestuurscrisis rondom de centrale bank. Na een eerdere impasse over de toekomst van de monetaire unie zijn Curaçao en Sint Maarten na het topoverleg begin deze maand het eens geworden over de invulling van verschillende topfuncties. Volgens de premier ligt er nu een akkoord om de procedures voor de benoeming van een nieuwe president en een financieel-economisch directeur snel op te pakken. Ook over de herbenoeming van de directeur-secretaris en het formaliseren van de huidige raad van commissarissen is overeenstemming bereikt. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties heeft afgelopen weekend op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Na 18 jaar trouwe dienst verraste de staatssecretaris Johnson met een hoge onderscheiding. Hij is namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Onder leiding van Johnson maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming van 10-10-10 en de bouw van de nieuwe haven. Ook toonde hij sterk leiderschap tijdens de coronacrisis en de verwoestende orkanen Irma en Maria. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
0: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: En dit was toch een mega-hit in de zomer van 2003. Luister maar.
8: Paradise FM.
9: Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Het is, wat is het eigenlijk, 19 minuten voor 2. Ja, dit was de zomerhit, de zomermega-hit van 2003. Hè? Summer Jam van de Underdog Project en de Sun Club. We zijn eigenlijk als Curaçao's elftal ook een beetje een Underdog Project. Hè? Maar wij gaan winnen zaterdag. Ja, ik zie het positief in. Er zijn mensen die denken, nou ja, we overleven die groepsfase niet. En ik ga er gewoon, tot het tegendeel bewezen is, lekker vanuit dat we de groepsfase overleven. Dat we tweede in onze groep worden en dat we gewoon lekker doorgaan. Summer Jam, dat was eigenlijk al een hitje. Maar een bescheiden hitje. De originele versie van The Underdog Project kwam uit in 2003. Maar het werd pas een mega-hit door de remix in 2003. Kwam uit in 2000. Dit is de remix die je hoorde uit 2003. Ze doen een stukje van de Fiesta de los Tamborileros van de Sun Club erbij. En dat werkte als een dolle. Hey, tot slot van de soundtrack van het jaar, de editie 2003. Waar keken we nou naar? Nou, naar The Lord of the Rings, The Return of the King. Finding Nemo, met dat schattige visje. Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. The Matrix, Reloaded en Kill Bill, nummer 1. En het best bekeken in Amerika was American Idol. In Nederland Idols, keken 5 miljoen mensen naar de finale. En wereldwijd keek werkelijk iedereen naar CSI. Dat was op dat moment in 2003 de meest geëxporteerde en bekeken tv-serie ter wereld. Ongelooflijk, hè? We gaan iets verder terug in de tijd. We gaan naar Donna Summer. Could It Be Magic? Straks het Feel Good nieuws hier bij Paradise FM. En dat gaat over Afrika. Positief nieuws daar vandaan.

0: En Bebe, hola Bebe. Bebe Winans, I wanna be the only one.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Tussen alle berichten over conflicten, hongersnoden en politieke onrust is er ook een hoopvol verhaal uit Afrika. De gemiddelde levensverwachting op dat continent is namelijk met maar liefst 10 jaar gestegen. Waar een inwoner van Afrika rond de eeuwwisseling gemiddeld 54 jaar oud werd, ligt dat cijfer nu op 64 jaar. Ook de gezonde levensverwachting, het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven, nam fors toe, van 46 naar 55 jaar. Meer kinderen bereiken in Afrika hun vijfde verjaardag. Meer moeders overleven een bevalling en meer mensen kunnen dankzij

betere medische zorg, langer en actief een zelfstandig leven leiden. Het is een van de snelste stijgingen van de levensverwachting die wereldwijd in zo'n korte periode is gemeten. De belangrijkste verklaring ligt in grote verbeteringen in de gezondheidszorg. Rond het jaar 2000 had de HIV- en AIDS-crisis een verwoestende impact op veel landen in Sub-Sahara. Sindsdien is de toegang tot levensreddende HIV-remmers enorm toegenomen. Wat destijds vaak een doodvonnis was, is tegenwoordig in veel gevallen een behandelbare chronische aandoening geworden. Ook de strijd tegen malaria en tuberculose heeft grote successen geboekt dankzij betere medicijnen, preventieprogramma's en de massale verspreiding van met insecticide behandelde klamboes. Daarnaast is dus de kindersterfte spectaculair gedaald. Sinds 2000 is het aantal kinderen dat voor hun 5e verjaardag overlijdt in heel veel delen van Afrika meer dan gehalveerd. Dat komt door vaccinatiecampagnes tegen ziektes zoals mazelen, longontsteking en ernstige diarree. Ook betere toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen heeft miljoenen levens gered. En een derde belangrijke factor is de verbetering van de zorg voor moeder en kind. Steeds meer vrouwen bevallen onder begeleiding van getraind medisch personeel. En daardoor zijn zowel de moedersterfte als de sterfte onder pasgeborenen sterk afgenomen. En er is natuurlijk ook een kanttekening. Terwijl dus infectieziektes steeds beter onder controle komen, nemen in veel landen juist de welvaartsziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten toe. Maar de algemene trend is onmiskenbaar positief. Ondanks alle uitdagingen laat Afrika zien dat gerichte investeringen in gezondheidszorg, internationale samenwerking en lokale veerkracht daadwerkelijk levens kunnen veranderen. Een stille revolutie die miljoenen mensen een langer en gezonder leven heeft gegeven. Daar past eigenlijk maar één plaat bij van de onverbeterlijk optimistische Mirjam Makeba. Zij bleef ondanks decennia van ballingschap en strijd altijd geloven in de kracht en de toekomst van haar continent. Ze is ook wel bekend als Mama Afrika en haar wereldhit was Pata Pata. Die ga je nu horen. Maar ik zeg eerst nog eventjes een hele fijne dinsdagmiddag. Veel plezier met Marissa zometeen en straks met Vanessa. Ik meld me morgen weer tussen 12 en 2.

0: paradisefm.cw. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Civi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Civi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Civi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag of Curaçao de functie van gezaghebber moet herinvoeren om de stijgende criminaliteit aan te pakken, ligt nu bij parlementsvoorzitter Brownbill. Politicus en ondernemer Omar Gil uit zorgen over onveiligheid, zoals overvallen en drugscriminaliteit. Hij pleit voor een onderzoek naar een moderne variant van de gezaghebber om de openbare orde te verbeteren. Premier Pisas heeft de Staten geïnformeerd over een doorbraak in de bestuurscrisis van de Centrale Bank. Curaçao en Sint Maarten hebben overeenstemming bereikt over topfuncties en de benoeming van een nieuwe president en financieel-economisch directeur. Er is echter nog geen akkoord over de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Verdere gesprekken volgen. Dan nog internationaal nieuws. De Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, heeft het bestuur van de grot van de patriarchen in Hebron overgenomen van de Palestijnen. Volgens Smotrich valt de locatie niet meer onder de gemeente Hebron en de Palestijnse autoriteit. De Palestijnse autoriteit heeft geprotesteerd tegen deze beslissing. Smotrich kondigde dit aan tijdens de aanleg van een nieuwe Joodse kolonie in de regio. De G7-landen en partnerlanden gaan hun reisregels voor ebola-gebieden beter afstemmen om verspreiding van het virus te voorkomen. Ze zijn vastbesloten de ontwikkeling van vaccins, tests en behandelingen te steunen. Voor reizigers uit Congo en Oeganda moeten passende reis- en quarantaineregels komen. De leiders benadrukken de noodzaak van een krachtige aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Vaccinontwikkelaars kunnen mogelijk volgende maand beginnen met de eerste testfase van nieuwe vaccins tegen de ebola-variant die momenteel in Congo en Oeganda circuleert. De vaccins van de Universiteit van Oxford en Moderna zijn op schema om in juli te worden getest. Hulporganisaties melden dat het virus zich snel verspreidt, met zeker 800 besmettingen en bijna 200 doden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue.

0: jou nodig. Dan zit jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

I Follow Rivers hoorde hier op Paradise FM. Ja, een hele goede dinsdagmiddag. Oh, ik ben er echt zo bijgekomen na dit weekend. Gisteravond ben ik thuisgekomen. Ik heb snel gegeten. Ja, en daarna ben ik gewoon gelijk op bed gegaan. Ik heb gewoon tot... Ik heb denk ik 13 uur achter elkaar geslapen. Ik ben er nog steeds moe van hoe lang ik heb geslapen. Ongelooflijk. Ik ben blij dat het aankomend weekend op zaterdag valt, de wedstrijd. Want ik denk dat het toch wat beter bevalt dan op een zondag. Nee, ik zit weer gezellig voor je klaar. Ik heb natuurlijk de muziekquiz waarbij je weer een heerlijke dinerbon voor twee kan winnen. En deze keer voor een restaurant Agave. Nou, daar heb ik vaker gegeten. Onwijs lekker. En daarnaast heb ik Vanessa Werkhoven die bij me aanschrijft.

0: Zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch

0: nieuws van 2:30.
1: Visas informeert staten over akkoord topfuncties CBCS. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Premier Pisas heeft de Staten geïnformeerd over de doorbraak in de bestuurscrisis rondom de centrale bank. Na een eerdere impasse over de toekomst van de monetaire unie zijn Curaçao en Sint Maarten na het topoverleg begin deze maand het eens geworden over de invulling van verschillende topfuncties. Volgens de premier ligt er nu een akkoord om de procedures voor de benoeming van een nieuwe president en een financieel-economisch directeur snel op te pakken. Ook over de herbenoeming van de directeur-secretaris en het formaliseren van de huidige raad van commissarissen is overeenstemming bereikt. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties heeft afgelopen weekend op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Na 18 jaar trouwe dienst verraste de staatssecretaris Johnson met een hoge onderscheiding. Hij is namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Onder leiding van Johnson maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming van 10-10-10 en de bouw van de nieuwe haven. Ook toonde hij sterk leiderschap tijdens de coronacrisis en de verwoestende orkanen Irma en Maria. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. Blue Trace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
6: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
7: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
8: Dit is Brazil.

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

Like the way I do hier op Paradise FM. Ja, en we gaan straks natuurlijk weer de muziekquiz spelen. Vandaag speel je weer voor een dinerbon voor twee en deze keer voor Agave. Ja, die zit natuurlijk op Jan Tiel. Een heerlijk restaurant, moet ik zeggen. Het was volgens mij een van de eerste restaurants toen ik was geëmigreerd naar Curaçao, waar ik heb gegeten. Nou, dat was gelijk een goede keuze. Ze hebben daar natuurlijk heerlijk Mexicaans eten. Denk aan tacos, nachos, quesadillas, ja, nog veel meer. Dus ik zou zeggen, speel mee op onze kosten eten. Ja, wie wil dat nog niet? Eerst nog eventjes een liedje tussendoor en dan gaan we spelen weer de muziekquiz. Hier is eerst John Mayer.

0: quiz.
1: Ja, we gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een diner voor twee. En deze keer voor restaurant Agave. Ja, die zit natuurlijk op Yamtill Beach. Een Mexicaans restaurant waar ze heerlijke nachos, quesadillas, burritos... ja, wat nog meer? Heerlijk Mexicaans eten in ieder geval. En daarnaast weet ik toevallig dat de cocktails ook echt onwijs lekker zijn. Ja, dat mag je gaan doen op onze kosten als je het antwoord weet op de vraag en hem wint. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ja, dat was hem. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ben jij binnenkort heerlijk Mexicaans aan het eten bij restaurant Agave.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het voormalige Sehos ziekenhuiscomplex in Otrobanda is verkocht aan Otrobanda Village, een bedrijf van ondernemer Bas Filippini. De plannen omvatten betaalbare appartementen, paramedische voorzieningen en een horecaplein. Monumentale elementen zoals de oude ingang en de kapel blijven behouden. De officiële overdracht vindt plaats begin juli, mits aan alle voorwaarden is voldaan. De vraag of Curaçao de functie van gezaghebber moet herinvoeren om de stijgende criminaliteit aan te pakken, ligt nu bij parlementsvoorzitter Brownbill. Politicus en ondernemer Omar Gil uit zorgen over onveiligheid, zoals overvallen en drugscriminaliteit. Hij pleit voor een onderzoek naar een moderne variant van de gezaghebber om de openbare orde te verbeteren. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabati onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties zouden gestaakt worden na een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, heeft het bestuur van de grot van de patriarchen in Hebron overgenomen van de Palestijnen. Volgens Smotrich valt de locatie niet meer onder de gemeente Hebron en de Palestijnse autoriteit. De Palestijnse autoriteit heeft geprotesteerd tegen deze beslissing. Smotrich kondigde dit aan tijdens de aanleg van een nieuwe Joodse kolonie in de regio. De G7-landen en partnerlanden gaan hun reisregels voor ebola-gebieden beter afstemmen om verspreiding van het virus te voorkomen. Ze zijn vastbesloten de ontwikkeling van vaccins, tests en behandelingen te steunen. Voor reizigers uit Congo en Oeganda moeten passende reis- en quarantaineregels komen. De leiders benadrukken de noodzaak van een krachtige aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com.
4: Mama, wow, la nosa llega.
3: Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
6: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: Just Another Day hier op Paradise FM. Ja, en het is natuurlijk weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik niet alleen, ik doe dat natuurlijk samen met Vanessa Werkhoven.
1: Hallo!
0: Hi, een hele fijne dinsdagmiddag. Een hele goede fijne dinsdagmiddag.
1: Ja, ja, nou dankjewel. Ik wou net zeggen, voor jou misschien.
0: Voor jou niet?
1: Nee, wel hoor. Ja. Absolutely.
0: Nou, ik had het er net over toen ik mijn show begon. Ik heb echt vannacht geslapen, gewoon echt 13, 14 uur.
1: Wat lekker.
0: Ik was zo moe van dat WK.
1: Ja, maar jij hebt... Het was het WK voor jou.
0: Ja, oké.
1: Ook nog op een ander feestje geweest. En dan ook nog vrijdag.
0: Ook nog op een feest.
1: Klopt. Broederliefde party.
0: Ja, je hebt gelijk.
1: Dus ik snap wel dat jij moe was.
0: Oh, heerlijk. Maar dat doet... Ja, misschien heb ik net te lang geslapen. Want dan word je een beetje moe wakker. Ja. Maar ik merkte dat ik het echt even nodig had. Heerlijk.
1: Ja, dat is lekker, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb ook goed geslapen. Dus, goed. We hebben een frisse dinsdag.
0: Nou, wat heerlijk. Ja. Wat fijn. Nou, dat mag ook wel eens.
1: Ja, toch?
0: Oké, Vanessa, ik heb een leuke vraag voor je.
1: Kom maar door.
0: Welke mensen om jou heen kunnen jou het beste beschrijven? Of hoe zouden mensen je dan beschrijven? Dus stel je voor, jouw kind bijvoorbeeld, die moet jou omschrijven. Hoe zou iemand die dichtbij je staat jou omschrijven, denk je?
1: Ik denk inderdaad, want de eerste vraag die je stelde was... welke mensen kunnen je het beste omschrijven? Ja. Nou, ik denk zeker mijn kinderen, want die zien me in iedere situatie zien mij. En zo echt als ik ben. Hè.
0: Ja.
1: Ik bedoel, daar zit geen filter, niks overheen. Dus dan zou ik inderdaad zeggen mijn kids. Ja, en ik heb er twee thuis. Ik heb er nog eentje natuurlijk in Nederland. Maar Mees, die zou denk ik zeggen heel lief.
0: Ja.
1: Mama is heel lief. Mama is heel deftig.
0: Oh ja,
1: dat zegt Mees. Ja, het zijn zijn woorden. Hè?
0: Nee, dat snap ik wel.
1: Deftig.
0: Maar deftig als in qua hoe je eruit ziet.
1: Hij vindt mij een chique mevrouw.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja?
0: Hoezo lach je daar zo hard op?
1: Ja, omdat ik me helemaal... Ik kan echt gewoon vloeken en doen. Ik vind mezelf een chique mevrouw. Zie ik wat anders voor me. Maar in zijn ogen ben ik een chique mevrouw.
0: Oh.
1: En Mina, even kijken. Ja, die zou ook zeggen lief.
0: Mm-hmm.
1: Maar Mina die zou denk ik ook wel zeggen dat ik... af en toe een beetje streng ben.
0: Ja.
1: Wat zou zij nog meer zeggen? Jeetje.
0: Maar streng in de opvoeding bedoel je? Of?
1: Ja. Streng. Maar streng en ook lief. En wat zou ze verder nog zeggen? Grappig, denk ik.
0: Ja. Oh ja, oké. Ik ben het ermee. En je oudste dan uit Nederland?
1: Ja, Luca die zou zeggen, haar voorbeeld, dat ik een fashionista ben.
0: Oh ja, ja.
1: In haar ogen ben ik echt gewoon Carrie Bradshaw, volgens mij.
0: Het is zo grappig, want soms dan belt ze jou... en dan heeft ze weer van die nieuwe, Louboutin hakken.
1: Louboutin. Dat is echt mijn droom, dat, hè?
0: Ja, I know, daar heb je het ook zo vaak over gehad. Fantastisch.
1: Dat kind is echt gewoon mijn 2.0 versie. Alles wat ik zeg maar ben, is zij dan net even wat meer, weet je wel. Fucking getalenteerd, supermooi. Ja, maar ik ben wel haar voorbeeld. En dat vind ik
0: dat
1: wel
0: is
1: echt...
0: zo mooi.
1: Ja, dat is leuk, toch?
0: Zeker.
1: Mooi compliment.
0: Ah, helemaal van je kinderen. Ja, ik denk natuurlijk mijn gezin, maar ook wel mensen van vrienden om me heen.
1: Ja.
0: Ik denk het eerste is wel heel snel druk.
1: Ja.
0: Wel enthousiast, dus positief. Ja, op een positieve manier druk.
1: Ja.
0: En ik denk dat het verschillend is. Want ik denk dat voor veel mensen ik best hard kan overkomen.
1: Ja?
0: Nou ja, hard. Als in, ik heb natuurlijk wel altijd mijn mondje klaar. Dat.
1: Ja.
0: Maar ik ben eigenlijk heel zacht wel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, nou ja, nee, ik vind dat een heel... Ik zou zeggen van jou, super lief.
0: Oh ja.
1: Inderdaad, bubbly.
0: Bubbly, ja.
1: En inderdaad, superdruk. Energiek.
0: Ja.
1: Echt energie. Zodra jij een klein beetje voelt dat je rust hebt gehad...
0: Ja.
1: Dan denk je, wat kunnen we gaan doen?
0: Ja, klopt.
1: Je bent echt een ik vind jou echt een blije puppy.
0: Ja, dat vind ik altijd. Ja. Maar op zich heb jij dit ook wel, Vanessa. Jij bent ook wel. Jij kan ook wel hakken op de tocht.
1: Ja, is dat
0: zo? Nou ja, jij hebt meer orde dan ik. Laten we dat even vooropstellen. Ja, je hebt sowieso meer orde.
1: Ik ben ook ouder, dus dat mag ik ook hopen.
0: Ja.
1: Moment, maar oké.
0: Maar jij kan ook wel heel energie, toch? Als wij dan een nieuw plan of als we niet nieuwe iets over iets nieuws hebben, dat kwam er lekker uit.
1: Ja,
0: dan ga je ook over van enthousiasme.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik denk dat we alle twee wel creatieve zielen zijn en daarom werken we natuurlijk ook hier.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Er is genoeg te doen. Maar ik zou, nee, bij jou zou ik zeggen, inderdaad heel bubbly. En oh ja, wat ik bizar vind, is dat mensen jou hard noemen.
0: Nou, niet hard, maar ik denk dat mensen soms kunnen denken dat ik best wel fel ben. Of...
1: Je, dat kun je ook zijn. Ik weet dat wij in Suriname een gesprek hadden. Nou, ik ga niet vertellen waar het over ging, maar je ging nogal tekeer tegen iemand. En je was heel duidelijk, heel duidelijk.
0: Oh.
1: En echt je standpunt en bam, bam. En dan bijt je je vast als een terrier in een
0: keer.
1: En dan ben je gewoon ook, dan stopt het ook niet. Dan ga je 20 keer hetzelfde zeggen. Fel, fel, fel. En op een gegeven moment stond er een man op. Ik weet niet of je dat nog weet. En die liep weg. Een Surinaamse man. Die zat daar bij dat, op dat terras bij Torarica.
0: Ja.
1: En die zei toen, ik hoor jou over jou. Of haar. Ik weet niet wat. Ik zei, maar in ieder geval naar jou gericht. Ik hoor haar alleen maar zeuren.
0: Ze is
1: hij is alleen maar boos. En
0: ja.
1: Dacht ik, hè?
0: Ja, klopt.
1: Marissa,
0: oh.
1: Momentopname, maar dat was wel wat hij toen zei.
0: Maar je kan hier niet zeggen waarover dit ging. Wat ik...
1: Nee.
0: Oké, okay, nou dan...
1: meteen off-air wel.
0: Okay.
1: Om maar even te zeggen, inderdaad, ja. In een moment kun jij zo zijn.
0: Ja.
1: En als iemand dat dan zo benoemt, dan denk ik, maar...
0: Ja.
1: Dus dat zei ik ook tegen die man. Dit is echt gewoon een van de liefste mensen die je kent, weet je wel.
0: Maar ongelooflijk.
1: Maar een momentopname kun je toch... En dat is goed, hoor.
0: Ja. Ik kan wel op mijn strepen staan. Klopt. Maar ja, dat kan jij ook heel goed. En dat is wel een hele goede eigenschap. Ik doe het soms wel te laat, eigenlijk. Ja. Je moet het soms veel eerder doen.
1: Ja.
0: Ik denk dat er toen ook al wat drankjes in zaten, of niet?
1: Ja.
0: Oké, okay, okay, dan ben ik sowieso... Top.
1: Niet
0: nou, ik
1: mij vond... komen.
0: Wat erg. Een kwaaie dronk.
1: Nee, dat niet.
0: Nee, oh nee, nee. Nee.
1: Oh,
0: was...
1: don't mess with me, man.
0: Nou ja, en terecht, toch? Ik bedoel, we moeten ook soms een beetje op onze punten
1: instaan.
0: Nou, ik vond het weer een interessante vraag. Dankjewel, Vanessa.

0: toch weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Hij zit erin!
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Poort Topfuncties CBCS. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Premier Pisas heeft de Staten geïnformeerd over de doorbraak in de bestuurscrisis rondom de centrale bank. Na een eerdere impasse over de toekomst van de monetaire unie zijn Curaçao en Sint Maarten na het topoverleg begin deze maand het eens geworden over de invulling van verschillende topfuncties. Volgens de premier ligt er nu een akkoord om de procedures voor de benoeming van een nieuwe president en een financieel-economisch directeur snel op te pakken. Ook over de herbenoeming van de directeur-secretaris en het formaliseren van de huidige raad van commissarissen is overeenstemming bereikt. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties heeft afgelopen weekend op Saba afscheid genomen van gezaghebber Jonathan Johnson. Na 18 jaar trouwe dienst verraste de staatssecretaris Johnson met een hoge onderscheiding. Hij is namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Onder leiding van Johnson maakte Saba grote ontwikkelingen door, waaronder de staatkundige hervorming van 10-10-10 en de bouw van de nieuwe haven. Ook toonde hij sterk leiderschap tijdens de coronacrisis en de verwoestende orkanen Irma en Maria. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
0: Precies, en betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
0: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
3: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
0: Goed dat je luistert naar Paradise FM. Ik heb voor je klaarstaan Level 42 met Something About You.

Ja, ben je net zoals ik ook alweer aan het zoeken van... hey, welke locatie moet ik nou heen gaan voor zaterdag voor de wedstrijden? Ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Wij hebben namelijk samen met Brasa 21 te gekke locaties uitgezocht. Ik zou zeggen, ga naar ons Instagram,

0: maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het voormalige Sehos ziekenhuiscomplex in Otrobanda is verkocht aan Otrobanda Village, een bedrijf van ondernemer Bas Filippini. De plannen omvatten betaalbare appartementen, paramedische voorzieningen en een horecaplein. Monumentale elementen zoals de oude ingang en de kapel blijven behouden. De officiële overdracht vindt plaats begin juli, mits aan alle voorwaarden is voldaan. De vraag of Curaçao de functie van gezaghebber moet herinvoeren om de stijgende criminaliteit aan te pakken, ligt nu bij parlementsvoorzitter Brownbill. Politicus en ondernemer Omar Gil uit zorgen over onveiligheid, zoals overvallen en drugscriminaliteit. Hij pleit voor een onderzoek naar een moderne variant van de gezaghebber om de openbare orde te verbeteren. Dan nog internationaal nieuws. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabati onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties zouden gestaakt worden na een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, heeft het bestuur van de grot van de patriarchen in Hebron overgenomen van de Palestijnen. Volgens Smotrich valt de locatie niet meer onder de gemeente Hebron en de Palestijnse autoriteit. De Palestijnse autoriteit heeft geprotesteerd tegen deze beslissing. Smotrich kondigde dit aan tijdens de aanleg van een nieuwe Joodse kolonie in de regio. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Hey, che potete pone di momaggio? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di momaggio. Barcello per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e switch match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile per partecipare. Fans nang di banda riba di banda bow, binjoy e olla blu.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

Casa FM en je hoorde Phil Collins met You'll Be In My Heart. Wat een heerlijke boodschap. Een hele goede dinsdagmiddag. Hallo, hallo, daar ben ik weer. Ja, gezellig hè. Tot 7 uur ben ik bij je met een hoop lekkere muziek natuurlijk. Zoals iedere dag altijd hier op Brasa FM, oftewel Paradise FM of 103.1. En ik heb daarnaast ook natuurlijk een aantal leuke items. Even kijken, laten we... de muziekquiz natuurlijk, die spelen we al de hele dag. Voor een diner voor twee bij Agave. Die gaat er zo rond 6:50 uit. En ik zal hem je zo meteen nog een keertje laten horen de opgave. Zodat je ook mee kunt spelen en ook mee kunt dingen naar deze fantastische prijs. Verder gaat er nog een lekkere prijs uit. Nou ja, een lekkere, een mooie prijs. Ik ga namelijk een zonnebril van Bomber Eyewear ga ik weggeven. En niet zomaar een zonnebril, nee, eentje in de WK-stijl. Dus ook daar maak je kans op. Verder heb ik eventjes een kort belletje zo meteen met Norman Servos van Corendon. Want die gaan namelijk extra Corendon vluchten inlassen naar een van de wedstrijden van Curaçao, hè, de komende periode. Dus mocht je nog denken van, oh, ik zou nog wel heel graag die kant op willen, dan moet je zeker blijven luisteren. En even zien, wat heb ik nog meer? Ja, de Brasa Bucket van vanmiddag, die eruit gaat bij een van de leuke Brasa FM locaties tijdens een van de WK-wedstrijden. Dat en nog veel meer tot aan de klok van 7. En ik zei het al, een hoop lekkere muziek ook, sowieso. Zoals deze van Juan Luis Guerra.

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Zo, daar zijn we weer met de muziekquiz van deze dinsdagmiddag voor een lekker diner voor twee bij Agave. Dat is een heerlijk restaurantje op Jan Tiel. En ze hebben daar super lekkere cocktails. En ook heel lekker Mexicaans eten. Jawel. Dus heb jij zin om dat binnenkort eventjes zelf te gaan ervaren? Dan speel je natuurlijk vandaag mee met de muziekquiz. Luister even mee.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Dit is een hele stoere gitaarsolo. Herken jij hem? Dan mag je even appen. 675-1031. Daar mag je antwoord naartoe. En mocht je het goed hebben en ook nog eens de juiste dosis geluk hebben, dan win je vandaag misschien wel die heerlijke dinerbon voor twee bij Agave. Dus kom maar door met je antwoord. 675-1031.

0: paradisefm.cw.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Coco's Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
4: TUI Blue Curaçao stoomt 80 lokale horecaprofessionals klaar voor grote opening. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierde het 5-sterren resort het afstuderen van 80 nieuw opgeleide hospitality professionals. De kerstverse medewerkers hebben een intensief trainingsprogramma van een maand achter de rug, waarin ze zijn klaargestoomd voor de opening op 1 september van dit jaar. Maar liefst 90% van de geslaagden komt van Curaçao en bijna de helft is afkomstig uit Bandabao. Volgens algemeen directeur Robin Vogels laat dit zien dat het resort echt wil investeren in lokaal talent en werkgelegenheid. Het luxe all-inclusive resort gaat straks beschikken over bijna 300 kamers, meerdere restaurants en een privéstrand. Met het opleiden van dit eigen team wil TUI Blue vanaf dag 1 internationale topkwaliteit combineren met authentieke Curaçaose gastvrijheid. En het voormalige Seos ziekenhuiscomplex in Otrabanda is verkocht. Dat bevestigt Bas Filippini tegenover het Antilliaans Dagblad. Het terrein dat eigendom is van de vorig jaar failliet verklaarde stichting Sint Elisabeth wordt overgenomen door Otrabanda Village, een bedrijf van ondernemer Filippi. De nieuwe eigenaar wil van het oude ziekenhuisterrein een levendige toegangspoort tot het stadscentrum maken. De plannen omvatten onder meer betaalbare appartementen, paramedische voorzieningen en een horecaplein. Bij de verkoop is nadrukkelijk rekening gehouden met de historische waarde en het erfgoed. Zo blijven de monumentale oude ingang en de kapel behouden. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: know. You're one of my kind.
1: You're one of my kind. In excess hoorde je hier op Brasa FM met Need You Tonight. De match van komende zaterdag. In style kijken, dat doe je met de juiste blauwe outfit. Heb jij al nagedacht over wat je aan gaat trekken zaterdag? Ja, ik zeg dit en ik ben wel van plan om hem zaterdag op straat te gaan kijken. Maar waar? Dat weet ik nog niet helemaal precies. En wat ik aantrek ook niet. Dat moet natuurlijk blauw zijn en geel of blauw met geel. We gaan het allemaal nog eventjes goed bedenken. Maar misschien kan ik voor jou wel alvast invullen wat je op je hoofd hebt. Want ik ga namelijk zometeen een hele stoere zonnebril weggeven van Bomber Eyewear. En die hebben echt gave modellen met geel en blauw ook. Dus als je denkt van het is wel tof om gewoon zoiets gaafs op je hoofd te hebben. En dan is dat misschien wel erg leuk als we dat gratis aan jou geven. Wat moet je daarvoor doen? Ja, dat vertel ik je zo. Naar Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing.

En je hoorde Crowded House met Weather With You. Ik zei het net al, hè. Hoe ga jij de wedstrijd aanstaande zaterdag echt even lekker in stijl kijken? Nou, dat doe je met een Bomber Eyewear zonnebril op je hoofd. Ja, en dan zul je misschien denken, hoezo zou ik een zonnebril opzetten om 8 uur 's avonds om de wedstrijd te gaan kijken? Ja, daar heb je wel een klein puntje, maar kijk, het kan natuurlijk zomaar zo zijn. En dat is helemaal niet raar, hoef je je helemaal niet voor te schamen, dat jij bij aanvang van de wedstrijd, net als Dick Advocaat en Pepijn hier ook, want dat heeft hij toegegeven, ineens een klein traantje moet wegpinken. Of misschien op een ander moment in de wedstrijd. Nou, dan kun jij maar beter een zonnebril op je hoofd hebben, als je tenminste cool wil overkomen. Ja, en sowieso, hè, als ik de club inga en ik zie daar iemand s'avonds met een zonnebril, dan denk ik toch wel vaak, wauw, wie is dat met die coole zonnebril? Nee, even zonder gekheid, je mag hem natuurlijk ook 's middags opzetten, hè, tijdens de wedstrijd van Nederland. Het is allemaal oké. En je mag hem zelfs ook buiten de wedstrijden om af en toe dragen. Deze heerlijke Bomber Eyewear zonnebril. Nou, wat moet je ervoor doen? Het is eigenlijk heel simpel. Ik wil een winnaarslied. Ja, laten we het geluk proberen een beetje te pushen voor zaterdag. Van jou graag een suggestie voor een lied voor de overwinning. Aan welk nummer denk jij bij overwinning? Laat het me weten. 675-1031. En mocht jij een nummer insturen waarvan ik denk, ja, deze. Dan ga ik hem draaien en dan win je bij deze die Bomber Eyewear zonnebril. 675-1031. Kom maar door.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
3: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het Verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe Tui Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabati onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties zouden gestaakt worden na een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. De Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, heeft het bestuur van de grot van de patriarchen in Hebron overgenomen van de Palestijnen. Volgens Smotrich valt de locatie niet meer onder de gemeente Hebron en de Palestijnse autoriteit. De Palestijnse autoriteit heeft geprotesteerd tegen deze beslissing. Smotrich kondigde dit aan tijdens de aanleg van een nieuwe Joodse kolonie in de regio. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.

0: Braza FM, het WK-station waar je op de hoogte gehouden wordt natuurlijk van alles rondom het WK. En ja, nou ja, het WK vindt natuurlijk, we kijken hier massaal met z'n allen op allerlei te gekke Braza FM-locaties. Er zijn er nogal wat. Sommige mensen vinden het lekker om het lekker thuis te kijken. Maar er zijn natuurlijk ook mensen op het eiland, en dat zijn er ook nog best wel wat, die toch besluiten om de wedstrijd live te gaan meemaken. Zo ook afgelopen weekend in Houston. Maar ook de komende periode natuurlijk gaan er nog vluchten die kant op. En ik heb Norman Servels aan de lijn van Corendon. Een hele goede middag, Norman.
1: Dag, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jullie hebben natuurlijk supportersvluchten, chartervluchten die kant op. Zondag was de wedstrijd. Was het in Houston. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Hoe is dat gegaan met die eerste vlucht die kant op?
1: Eigenlijk naar alle tevredenheid. We hadden 6 vluchten in totaal. En dan als je nog meetelt de voetballers die ook met ons zijn meegevlogen van Curaçao naar Fort Lauderdale.
0: Ja.
1: In totaal 7 vluchten naar Amerika dus eigenlijk.
0: Okay.
1: Zes vluchten, die vlucht met de voetballers en FFK mensen, die is hartstikke goed gegaan. De andere vluchten, die 6 vluchten naar Houston. 2 vluchten hadden een beetje vertraging. Eentje had 2 uur vertraging, een ander had 2,5 uur vertraging.
0: Ja.
1: Maar dat mocht de pret niet deren. De passagiers hebben daar niet over geklaagd.
0: Nee.
1: Iedereen is veilig aangekomen. En sinds zondag werken we nu aan de terugkeer van die 6 vluchten.
0: Ja.
1: De mensen die met die 6 vluchten heen zijn gaan, moeten natuurlijk weer terugkomen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nou ja, ik weet natuurlijk nog van de chartervlucht naar Jamaica, dat het 1 groot feest was in het vliegtuig. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk, het blijft gewoon een vlucht. Het moet allemaal veilig gebeuren. Dus ja, een vertraging, dat kan gebeuren. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat voor iedereen die gewoon de kans krijgt of heeft genomen om live bij de wedstrijd aanwezig te zijn, dat de pret niet drukt, want iedereen is natuurlijk zo
1: Wij hadden toen naar Jamaica, weet je nog, we hadden ook een beetje vertraging.
0: Ja.
1: Die dingen gebeuren gewoon, dat kan niet anders.
0: Nou, dat weet ik dus niet eens meer, want ik weet alleen maar hoe ontzettend gezellig het was. We hebben natuurlijk aanstaande zaterdag de wedstrijd Curaçao tegen Ecuador. Vliegen jullie ook die kant op? Er zijn ontzettend veel mensen die met jullie meevliegen. En vandaar hebben jullie een extra supportersvlucht geregeld, hè?
1: Ja, we hebben 2 vluchten. Die hadden we al geboekt. Mensen konden die al boeken. Dat is op de 18e en de 19e naar Kansas City.
0: Ja.
1: Daar komt nu een extra vlucht bij. Want na die toch niet zo succesvolle voetbalwedstrijd afgelopen weekend, is toch de interesse voor de volgende vluchten toch toegenomen. Dat wisten we.
0: Ja.
1: Maar tot op dit moment bleef het maar bij die 2 vluchten. Voor ons helemaal geen probleem. Maar nu na de voetbalwedstrijd in Houston krijgen we plotseling vraag naar meer vluchten.
0: Ja.
1: Dus we hebben nu een extra vlucht ingelast. Een supportersvlucht, een fanflight.
0: Ja.
1: Je gaat 's ochtends om 7 uur op de dag van de wedstrijd, 20 juni.
0: Ja.
1: Vlieg je van Curaçao naar Kansas City, dat is een vlucht van ongeveer 5 uur.
0: Mm-hmm.
1: En je komt na de wedstrijd om 12 uur middernacht, vertrekt de vlucht weer van Kansas City terug naar Curaçao. En met het tijdverschil en zo ben je 6:30 terug op Havo. 6:30 uur. 6:30 's ochtends.
0: Ja.
1: Dus het is een flinke vlucht.
0: Ja, het is echt een op en neer. Net als toen richting Jamaica. Heen en dan met z'n allen weer terug.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, dat betekent wel ook dat je, hè, dat je het even tussendoor, ik zeg even, het is een vlucht van 5 uur natuurlijk, maar mocht je denken van, ik kan niet een week wegblijven, dan is dit wel echt een aanrader natuurlijk.
1: Ja, een uitkomst.
0: Ja.
1: We zijn al benaderd door een organisatie. Die heeft al een paar stoelen gereserveerd. Die wilt ook met een. Dat hadden we ook naar Houston. Een bekende bank heeft ook een hele vlucht gecharterd.
0: Ja.
1: En nu ook weer is er interesse van een andere ondernemer, een andere instelling. Die heeft ook wat stoelen gereserveerd.
0: Ja.
1: Maar dus er is interesse. En dat gebeurde na die wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland.
0: Ja.
1: We dachten al, we wisten dat die interesse weer zou toenemen.
0: Ja.
1: Mensen waren. Die hebben even afgewacht hoe dat is verlopen in Houston.
0: Ja.
1: En mensen vinden het toch mooi om in zo'n grote stadion, want die stadion in Kansas City telt 70.000 toeschouwers.
0: Ja.
1: Dat zijn enorme stadia's. Ja. Dat is gewoon machtig om gewoon erbij te zijn.
0: Ja, ik kan me echt goed voorstellen hoor, dat mensen die misschien twijfelden. En dan kijken en dan zie je dat vak met al die Curaçaose supporters. En dan krijg je gewoon echt FOMO, hè? Gewoon totale fear of missing out. Dus ja. Je kan alsnog zaterdag bij die wedstrijd aanwezig zijn. Wat zijn de pakketopties die jullie aanbieden?
1: Mensen kunnen zelf een stadionticket kopen.
0: Ja.
1: Dus dan heb je alleen een vlucht van ons nodig.
0: Mm-hmm.
1: En die seat only, zo heet dat. Een seat only kost 1799. Dat is dus 1800 gulden heen en weer.
0: Ja.
1: En daarbij is inbegrepen de transfer van Kansas City Airport naar het stadion. En van het stadion weer terug naar Kansas City Airport.
0: Ja.
1: En alle belastingen die je moet betalen op Curaçao en in Kansas City.
0: Okay.
1: Dus 1799 voor seats only.
0: Ja.
1: Wil je er een toegang voor de voetbalwedstrijd bij? Dat kunnen we ook voor zorgen. En dan heb je de keuze tussen een stadionticket van $180... En een stadionticket van $400.
0: Ja.
1: Dus die keuze bestaat. Die tickets van $180, dan is je pakket 2179 gulden. Wil je die ticket van $400... Die ligt hoger in het stadion, maar dan heb je beter zicht. Die is 2499 gulden.
0: Ja.
1: Dus er zijn verschillende tarieven, ligt eraan wat je wilt. Ga je zelf je stadionticket kopen, dat kan. Anders kunnen wij het verzorgen. En we verzorgen ook alle papieren. Voor Amerika, om daar naar binnen te komen, moet je bepaalde papieren hebben.
0: Ja.
1: En daar gaan we ook bij helpen. Alle papieren die vereist zijn door de Transportation Security Administration, TSA. Dat regelen we allemaal voor je.
0: Ja, nou super. Ja, dit is dus, jullie hebben dit net bekendgemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat hier een run op gaat komen ook. Waar kunnen we deze, waar kunnen we dit regelen? Hoe moeten we dit zo snel mogelijk regelen als we dat willen?
1: Ja, ik ben bang en ik doe het niet om mensen te plagen om snel te gaan. Maar ik ben bang inderdaad dat er een run zal zijn.
0: Ja.
1: Je kan het alleen kopen bij de reisbureau van Corendon op de Scharlowweg.
0: Okay.
1: We hebben een reisbureau op Scharlo bij de Riets. En daar kan je
0: dit
1: hoe laat is het nu? Half uurtje. Volgens mij blijven we nog een beetje langer open vandaag. Speciaal hiervoor.
0: Okay.
1: Maar niemand hoeft te worden opgejut hoor. Maar,
0: je moet wel eerlijk zijn. Straks staan mensen daar en dan is het weg. En dan zeggen ze, had ik maar geweten dat het zo snel zou gaan. Ik denk iedereen die een beetje logisch nadenkt, die snapt dat. Maar bij deze dus alsnog. Norman, dank je wel voor je informatie. En alvast heel veel plezier met de wedstrijd aanstaande zaterdag. En met deze fantastische vluchten weer.
1: Dankjewel dat jij er ook telkens aandacht aan besteedt. We zijn je erg erkentelijk daarvoor. En luisteraars ook, dank je voor het luisteren.
0: Helemaal goed.

0: nieuws van 5:30.
1: TUI Blue Curaçao stoomt 80 lokale horecaprofessionals klaar voor grote opening. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierde het 5-sterren resort het afstuderen van 80 nieuw opgeleide hospitality professionals. De kersverse medewerkers hebben een intensief trainingsprogramma van een maand achter de rug, waarin ze zijn klaargestoomd voor de opening op 1 september van dit jaar. Maar liefst 90% van de geslaagden komt van Curaçao en bijna de helft is afkomstig uit Bandabao. Volgens algemeen directeur Robin Vogels laat dit zien dat het resort echt wil investeren in lokaal talent en werkgelegenheid. Het luxe all-inclusive resort gaat straks beschikken over bijna 300 kamers, meerdere restaurants en een privéstrand. Met het opleiden van dit eigen team wil TUI Blue vanaf dag 1 internationale topkwaliteit combineren met authentieke Curaçaose gastvrijheid. En het voormalige Seos ziekenhuiscomplex in Otrabanda is verkocht. Dat bevestigt Bas Filippini tegenover het Antilliaans Dagblad. Het terrein dat eigendom is van de vorig jaar failliet verklaarde stichting Sint Elisabeth wordt overgenomen door Otrabanda Village, een bedrijf van ondernemer Filippi. De nieuwe eigenaar wil van het oude ziekenhuisterrein een levendige toegangspoort tot het stadscentrum maken. De plannen omvatten onder meer betaalbare appartementen, paramedische voorzieningen en een horecaplein. Bij de verkoop is nadrukkelijk rekening gehouden met de historische waarde en het erfgoed. Zo blijven de monumentale oude ingang en de kapel behouden. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Zo, 5:30. Laten we eens eventjes een blik werpen op de Curaçaose wegen. Staat het ergens een beetje vast? Nou, een klein beetje dan. Op de Krakkersbaaiweg richting Salinja, vanaf het kruispunt Roy Santu tot aan de Pampoenaweg, daar loop je een beetje een vertraging op. Maar liefst 9 minuten vertraging heb je daar. En de Krakkersbaaiweg richting Jan Tiel, vanaf het kruispunt Soepappelweg tot aan Comina Nicolina. Ook daar kom je een klein beetje vast te staan, maar liefst 7 minuten vertraging loop je daarop. Verder de Elias R.A. Moreno Boulevard richting Salinja, daar loop je 6 minuten vertraging op. En op de oude weg naar Westpunt, richting Westpunt, vanaf het kruispunt Sans Souci tot aan de Peruweg, ook daar kom je een beetje vast te staan, maar liefst 5 minuten vertraging. Het valt dus allemaal wel mee als ik het zo bekijk. Als ik eventjes op de airport arrivals check, even zien of daar alles nog op tijd vliegt. Ja hoor, ik zie dat hier alles op tijd vliegt en dus landt. Dus goed, dat is hartstikke mooi nieuws. Mocht jij toevallig ergens vaststaan en denken, hey Vanessa, neem deze even mee, dit is belangrijk voor de mensen, laat het me weten in de app 675-1031.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag.

0: Dat was Bryan Adams. Lekker, hè? Heaven hoorde je op Brasa FM 103.1 FM. Ja, we zijn even tijdelijk overgenomen. Natuurlijk vanwege die ontzettende WK-gekte. Hè? Alles is Blue Wave op het moment. Alles is voetbal. Alles is blauw. En nou ja, goed, we hebben natuurlijk hier ontzettende lekkere Brasa-biertjes tijdens de wedstrijd. Die je kunt nuttigen tijdens de wedstrijden bij al die mooie, gave Brasa FM-locatie. Het zijn er flink wat. 21 stuks maar liefst. Waaronder, nou ja, zal ik eens even een paar opnoemen. Blue Bay, De Heren at Sea, De Heren Suikertuintje, Wet n Wild, Cabana, Chill, Mondi Beach, Landhuis, Shobaloba, kom er bijna niet uit, Shobalabalabalabba, Hemingway, ook nog Mr. Porter, Grotenberg Patat, Pirate Bay, Douchey Bar, The Swinging Old Lady. Ja, en ga zo maar door. Hartstikke fijn. Ja, waar ga jij de wedstrijd aanstaande zaterdag kijken? Want daar kijken we natuurlijk ontzettend naar uit. 8 uur zaterdagavond, dan spelen we tegen Ecuador. En in de middag 1 uur is Nederland, geloof ik, hè? Ja, nou ja, goed. Ik mag naast de Brasa biertjes mag ik ook nog een fijne zonnebril weggeven. Een Bomber Eyewear bril. En dat zijn echt super, super vette brillen. Ja, deze zijn dan een beetje in de kleuren van Curaçao natuurlijk. Om een beetje extra, nou ja, ik hoop wat geluk erbij aan toe te voegen. Hè, aan het plezier bij de wedstrijd. En we willen natuurlijk zoveel mogelijk in de kleuren van de Blue Wave verschijnen daar. En vandaar dat ik dus vandaag en nou ja, de komende weken deze zonnebril mag gaan weggeven. Ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede middag. Met wie spreek ik?
1: Primatjes.
0: Sorry, nog een keer.
1: Met Joyce.
0: Hey Joyce, hallo. Ja, jij had een anthem ingestuurd, hè? Ik vroeg vandaag om een liedje wat een beetje ging over winnen. Voordat we het over jouw keuze gaan hebben, vraag ik me af. Heb jij behoefte aan een fijne Bomber Eyewear zonnebril?
1: Nou, die ik geef aan mijn man.
0: Oké. Ja, want die heeft hem nodig tijdens de wedstrijd.
1: Sorry? Ja, die hebben we zeker nodig. Altijd handig om zoiets te hebben.
0: Sowieso handig. En ik zei net al, hè, als je een klein traantje wegpinkt tijdens de wedstrijd, en je hebt die zonnebril op, dan valt het
1: precies,
0: ook niet echt op.
1: Dan kan je die gebruiken, ja.
0: Precies. En het zijn super chille zonnebrillen. Want nou ja, goed, als je straks, hè, in de toekomst, nadat de wedstrijden klaar zijn, ook nog eens een keertje een dagje wil gaan varen met die bril, en je laat hem in de zee vallen, dat gebeurt nogal eens. Deze drijven dus. Dat is super fijn. Het is veiligheidsglas.
1: Ja, dat komt er goed uit, want hij houdt van zee, dus daar komt het prima uit.
0: Ja, nou, helemaal top. Dan is dit een bril voor je man. Je mag er binnenkort eentje gaan uitkiezen, want jij hebt een winning song uitgekozen. Hè? Welke is dit volgens jou? Welke wil jij graag horen?
1: I Got a Feeling van Black Eyed Peas.
0: De Black Eyed Peas. Oh ja. Ja. Oh, deze moeten we eigenlijk
1: mooi,
0: zaterdag,
1: hè?
0: Ook nog een keer spelen. Ja. Nou goed, we gaan hem nu erin knallen. En ik hoop dat dit een beetje extra geluk geeft voor zaterdag. Dankjewel, Joyce.
1: Zeker wel. Hartelijk dank. Bye.

101 FM met Diamonds hoorde je. We gaan zo meteen alweer het laatste uur van deze show in. Het is toch ongelooflijk, hè? Het is alweer 5:50, joh. De tijd vliegt voorbij. We moeten nog een hoop dingen doen. Ik moet nog een lekker diner voor twee weggeven bij Agave zometeen. Verder heb ik ook nog die bruller die langskomt ergens. Ja, die staat ergens ook nog te wachten totdat hij eindelijk kan gaan schreeuwen. De fanatieke Brasa-supporter. Als je hem hoort, laat het me weten in de app. 675-1031. Je mag appen brul, je mag ook lekker brullen. Vind ik ook helemaal leuk. Maar ja, goed. Laat in ieder geval wat van je horen als je hem hoort. En maak kans op een lekkere bucket vol met koude Brasa-biertjes tijdens een van de komende wedstrijden op een van de Brasa FM-locaties. Verder komt er nog een heleboel lekkere muziek aan. TLC staat klaar, Justin Timberlake komt er nog aan en ook Billy Joel heb ik voor je. Maar nu eerst de Mavericks, ook lekker. Dance the Night Away.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
3: Banco di Caribe.
4: Nu al? Ja, Caribe Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Caribe Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten omschreven als een diplomatieke overwinning voor Iran. Hij benadrukte dat deze kans het land uit zijn huidige situatie kan helpen en dat zo'n kans mogelijk niet opnieuw zal komen. De overeenkomst moet vrijdag worden getekend, waarna Iran mogelijk weer olie mag verkopen. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabatië onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties moeten volgens een diplomatiek akkoord met de Verenigde Staten en Iran worden gestaakt. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

0: Bart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Onderweg naar TLC, maar nu eerst Billy Joel.

Justin Timberlake en Can't Stop the Feelings. Feeling bedoel ik. En over feelings in je body gesproken. Ik mag weer iets lekkers weg gaan geven. Ja, ik mag sowieso een dinertje weg gaan geven. Maar dat ga ik zo meteen doen. Maar ik mag ook een hele fijne, lekkere, zachte hamam handdoek weggeven van Mundo Mio. Een handdoek voor op het strand. Een dunne handdoek. Een mooie handdoek. Ja, als ik zeg dun, dan moet je niet denken aan koud en kil. Nee, dan moet je denken aan een dun, fijn materiaal waarmee je dus makkelijk jezelf kunt afdrogen, jezelf een beetje warm kunt houden als dat nodig is. Ja, waarom zou je warm willen blijven op het strand? Maar een beetje dat knussige gevoel, dat heerlijke hamamgevoel. Er zijn heel veel verschillende soorten van deze handdoeken in verschillende gave kleurtjes. En je kan er weer eentje winnen vandaag. Ja, ik heb tot nu toe de afgelopen weken aan jou gevraagd om een stressmoment op de dag, zodat je daarna even in het hamamgevoel kunt komen. Hè? Het heerlijke tot rustkomgevoel. Maar weet je, ik ben vandaag eventjes wat meer gespitst op de positiviteit. Laten we het zo zeggen. Ik heb eventjes geen zin in jouw stressmoment. Nee, ik heb al genoeg stress van mezelf. Ik heb zin in het mooiste moment van je dag van vandaag. Dat wil ik eventjes weten. Laten we het even positief houden. Wat was jouw mooiste moment van de dag? Mag ook gisteren zijn van mij. Of misschien afgelopen weekend. Wat was het mooiste moment? Waar denk jij aan terug en denk je, oh, dit is zo'n heerlijk moment geweest. Dat ga ik even lekker met Vanessa delen. Ja, nou, app het me maar even door. 675-1031 voor jouw mooie, heerlijke, fijne moment. En als ik dan daartussen een moment zie waarvan ik denk, ja, dit is prachtig. Dit vind ik mooi. Dan deel ik het even, als je het niet erg vindt. Ik ga je naam niet noemen. En dan win jij een heerlijke hamam wellness handdoek van Mundo Mio. Goed afgesproken. 675-1031. Kom maar door met die mooie momenten. Ik zit er klaar voor.

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: thuisfm.cw.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Bij Tinto Boricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Boricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
5: Command the road with ultimate.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: vechtpartij met breekijzer. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een burenruzie in de Juliana van Stolbergenlaan is afgelopen zaterdagavond volledig uit de hand gelopen. Rond 11:30 s'avonds kreeg de politiecentrale melding van een vechtpartij. Toen de eerste politieeenheid ter plaatse kwam, troffen de agenten twee gewonde mannen aan. Uit het eerste onderzoek blijkt dat een slepende ruzie tussen de buren is geëscaleerd, waarbij er is gedreigd en geslagen met een koevoet. Een van de mannen liep hierbij een verwonding op aan zijn vinger. De politie heeft beide mannen direct aangehouden. Het gaat om een 53-jarige en een 42-jarige man. Beide geboren op Curaçao. De koevoet is door de recherche in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten vast in afwachting van het verdere onderzoek.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat bloe. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
0: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: En het is tijd voor Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: Lieve Vanessa, ik wil met jou het mooiste moment van de week met jou delen. Weet je wat het was? Geen idee. Het mooiste moment voor mij deze week was precies het moment toen Curaçao de eerste doelpunt maakte. Ik denk dat ik heel lang geleden niet zo hard had geschreeuwen als dat moment. Wij zaten in Bocas a mí, daar woon ik ook zelf, daar beneden bij de diverse huizen. En dat moment kan bijna niet beschrijven hoe prachtig, hoe mooi het gevoel is, uniek. Dus dit moment wilde ik met jou delen. Hoop ik dat ik de prijs vind.
1: Ah, Blanca, ik vind dit prachtig. Ja, ik denk dat je zeker niet de enige bent die dit als een, een hoogtepunt van de afgelopen dagen rekent. Het was een ontzettend moment. En ik heb net als jij, en ik denk als heel veel mensen hier op het eiland, verschrikkelijk geschreeuwd bij dit eerste doelpunt van de Blue Wave op het WK. Ik ben heel erg blij hiermee. Je hebt bij mij in ieder geval een smile op mijn gezicht gebracht. En dat ga ik nu ook bij jou doen, want jij wint deze week de Hammam handdoek van Mundo Mio. Ik ga het aan ze doorgeven en dan mag je daar lekker langs om je prijs op te halen. Nou, op naar nog een fantastische wedstrijd. En dit keer met alsjeblieft veel

0: quiz.
1: Zo, het is alweer 7:10 geworden. Ja, het is snel voorbij gegaan, ook deze middagshow. Ongelooflijk. Maar ik heb nog één prijs die ik mag weggeven. En dat is dat lekkere diner voor twee natuurlijk bij Agave. En daarvoor heb ik John aan de lijn. Een hele goede avond, John.
2: Goedenavond, Vanessa. Alles goed?
1: Ja, alles is goed. Met jou ook?
2: Jazeker.
1: Mooi zo. Heb je een lekkere dag gehad?
2: Ja hoor, best wel. Leuk een beetje geweest met organiseren van iets wat niet helemaal gelukt is. Maar voor de rest wel dingen gedaan die nuttig zijn voor mij.
1: Oké, nou ja, dat is mooi. Dus je bent weer een klein stapje vooruitgekomen.
2: Precies.
1: Ja, nou ja, dat is mooi toch? Heb je een beetje een lekkere avond voor de boeg? Ga je een beetje ontspannen of heb je nog dingen te doen?
2: Ik ga zo even koken en dan ga ik tv kijken, denk ik, eventjes een beetje rustig aan.
1: Lekker. En wat kijk jij dan op tv?
2: Ik kijk vaak Netflix.
1: Ja?
2: Maar kijk nou,
1: spannende dingen.
2: Spannende dingen. Ja, dat zijn leuk.
1: Ja? Kun je dan slapen? Ik moet altijd iets leuks kijken. Tenminste niet iets engs kijken voordat ik ga slapen.
2: Nee, niet eng. Het zijn dingen zoals The Witness die ik net gezien heb, dat is wel aardig. Dat is niet echt eng. Het is gewoon een oplosser van een moord die in Engeland heeft plaatsgevonden.
1: Gewoon een moord. Niks engs.
2: Gewoon een moord. Niks engs.
1: Ja, nou ja, leuk. Hartstikke leuk. Nou, klinkt als een heerlijke, relaxte avond in ieder geval. Ik kan jou ook nog gaan helpen aan een heerlijk etentje. Want je hebt meegespeeld met een muziekquiz.
2: Ja.
1: Nou,
2: dat klopt.
1: Ik ga je de opgave nog één keer laten horen en dan wil ik graag je antwoord.
2: Ja, oké.
1: Komt ie aan?
2: Ja.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ah, lekker. Nou, zeg het maar.
2: Ja, dat is Dire Straits met Money for Nothing.
1: Even checken. We got some Ja hoor, dat is inderdaad het goede antwoord, John. Ik hoor je meezingen. Is dit helemaal jouw muziek?
2: Ja hoor, dat is absoluut mijn muziek. Oude man, hè, dus krijg je wat.
1: Nou, je hebt gewoon smaak, denk ik.
2: Oh ja,
1: verder zou ik niks zeggen, gewoon. Je hebt gewoon smaak.
2: Ja, en over smaak gesproken.
1: Ja.
2: Ik vind het wel leuk om naar Grave te gaan.
1: Nou, kijk.
2: Ik ben al vaker geweest, dus leuk.
1: Oké, okay. Hey, en wat heb je daar gegeten waarvan je denkt, oh, dat was zo lekker, daar kom ik echt nog even voor terug?
2: Ja, die vegetarische snacks hebben ze daar en die is wel lekker. En
1: wat
2: ze
1: goed.
2: Hebben ook een lekker biertjes, hebben ze dus
1: ja.
2: Je vindt dat leuk en je kan leuke mensen kijken die langskomen lopen.
1: Ja, zeker.
2: In alle soorten en maat en dergelijke.
1: Ik hoor het al, jij gaat lekker genieten van het eten en van de mensen daar.
2: Absoluut.
1: Mooi zo.
2: Ja.
1: Nou, je mag ook nog iemand meenemen, dus we zien je binnenkort verschijnen en dan krijg je van ons een dinerbon mee. En dan is het helemaal aan jou met wie en hoe je dat gaat doen.
2: Ja, hartstikke goed. Dankjewel.
1: Mooi zo. Ik wens je
2: een fijne avond van net dan.
1: Ja, dankjewel. Ik wou jou net hetzelfde toewensen. Ga er lekker van genieten en ik heb hier nog eventjes de Dire Straits voor je. Fijne avond, John.
2: Heel. Dank je.
1: Doeg. Doei.

ZFM, en je hoorde de Dire Straits met Money for Nothing. Hartstikke lekker. Nou, ik kon weer iemand blij maken. Daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik dan weer blij mee. John, heel veel plezier bij Agave. Geniet ervan. En ja, wat betreft die heerlijke avond, daar ga ik inderdaad ook van genieten. En ik hoop jij ook. Ik wens je een lekkere avond toe. Ga daar lekker van genieten. Ja, het is alweer avond. Vanochtend stond ik op met dit nummer. En ik werd er zo enthousiast van. Het is zo'n lekker nummer en het is zo'n fantastische zangeres. Ik dacht, ik draai hem even voor je. We zijn ermee begonnen vanochtend met dit nummer. En tenminste ik. En ik eindig ook deze werkdag in ieder geval met dit nummer. Ik hoop dat jij er net zo blij van wordt als ik. En dat je heerlijk de avond in gaat. Wij spreken elkaar morgen weer. Zit ik hier weer om 4:00. En ik laat je achter met Donna Summer en On The Radio.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dames en heren, welkom aan boord van... The Mermaid! Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
0: The De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het Verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe Tui Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten omschreven als een diplomatieke overwinning voor Iran. Hij benadrukte dat deze kans het land uit zijn huidige situatie kan helpen en dat zo'n kans mogelijk niet opnieuw zou komen. De overeenkomst moet vrijdag worden getekend, waarna Iran mogelijk weer olie mag verkopen. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabatië onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties moeten volgens een diplomatiek akkoord met de Verenigde Staten en Iran worden gestaakt. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: geopend van 10 tot 10. Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Step ahead. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.